0: website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van een nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Neem een flinke dosis country en gooi er een dikke elektronische saus overheen en je hebt de nieuwste hit van Marshmallow te pakken. Voor deze track strikt hij niemand minder dan Thomas Rhett. Where We Go is de ultieme soundtrack voor een roadtrip. Het maakt niet uit waar we heen gaan, als we maar gaan. Dus zet je zonnebril op, ramen naar beneden en geniet van deze Nashville.

0: Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende de nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
1: Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van een nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende de nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van een Omroep Land van Kuik.
2: Een bestuurder raakte gewond bij een aanrijding op de N272 bij Sint Antonis, waar een automobilist achterop een stilstaande auto reed. De gewonde is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De N272 was tijdelijk afgesloten voor verkeer, maar details over de afsluiting en de oorzaak van het ongeval zijn niet bekend. Een automobilist is op de A73 bij Boksmeer van de weg geraakt door een vermoedelijke medische noodsituatie. Het voertuig kwam naast de snelweg tot stilstand na een aanrijding met een vrachtwagen en raakte een matrixbord. Twee personen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. De schade aan het matrixbord wordt hersteld. Het onderzoek naar het incident is gestart. Poppenspeler Frank Peters uit Mil viert zijn 52-jarige carrière. Op 15-jarige leeftijd nam hij de poppenkast van een vriend over en sindsdien is hij niet gestopt. Peters waardeert de vrijheid en creativiteit van het vak, met Jan Klaassen als zijn favoriete pop. Hij hoopt op nieuwe aanwas in de poppenspelersgemeenschap.
3: En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
4: Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende de nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Friesland geeft 13 miljoen euro aan Holwert ter compensatie voor geschrapte plannen. Het dorp zou via een doorgestoken dijk verbonden moeten worden met de Waddenzee. De ambitieuze plannen kosten minimaal 100 miljoen euro en gingen bijna 2 jaar geleden niet door. Het geld is nu bedoeld voor toeristische ontwikkeling. De onderhandelingen voor Oekraïnse en Moldavische EU-toetreding kunnen nu verder gaan. Hongarije trekt zijn veto in onder het leiderschap van premier Peter Magyar. De EU-voorzitter noemt dit een zeer belangrijke mijlpaal voor Europese integratie. Volgende week stemmen alle 27 lidstaten formeel in met de onderhandelingen over de rechtsstaat en mensenrechten. Het OM eist celstraffen tegen 2 studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brandsorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
1: Bruno Mars komt met On My Soul. Een warme en romantische ballad. Vol soul, live instrumenten en die typische Bruno Mars sound. Een track die je meteen meeneemt in de liefde met een productie die klinkt als pure klasse.

0: Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Friesland geeft 13 miljoen euro aan Holwert ter compensatie voor geschrapte plannen. Het dorp zou via een doorgestoken dijk verbonden moeten worden met de Waddenzee. De ambitieuze plannen kosten minimaal 100 miljoen euro en gingen bijna 2 jaar geleden niet door. Het geld is nu bedoeld voor toeristische ontwikkeling. De onderhandelingen voor Oekraïnse en Moldavische EU-toetreding kunnen nu verder gaan. Hongarije trekt zijn veto in onder het leiderschap van premier Peter Magyar. De EU-voorzitter noemt dit een zeer belangrijke mijlpaal voor Europese integratie. Volgende week stemmen alle 27 lidstaten formeel in met de onderhandelingen over de rechtsstaat en mensenrechten. Het OM eist celstraffen tegen 2 studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door. OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 14 juni 2026 wordt van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags het Schaapscheerdersfeest gehouden aan de Bosweg 40 in Sint-Antonis. Tijdens deze gezellige familiedag kunnen bezoekers zien hoe schapen op traditionele wijze worden geschoren door een ambachtelijke schaapscheerder. Daarnaast zijn er stands van lokale ondernemers en initiatieven, live muziek van regionale artiesten en diverse activiteiten voor jong en oud. Het evenement vindt plaats in een prachtig natuurlijke omgeving aan de Bosweg 40 in Sint-Antonis. Op zondag 14 juni 2026 wordt van 11 uur tot 3 uur 's middags een platenbeurs gehouden aan de Korte Molenstraat 18A in Kuik. Tijdens deze derde editie zijn honderden LP's en singles te koop in uiteenlopende muziekgenres, van Nederlandstalige muziek en klassiek tot pop en instrumentale muziek. Zowel verzamelaars als liefhebbers van vinyl kunnen hier op zoek naar bijzondere uitgaven en vergeten pareltjes.

0: Land van Kuik, streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Bridge Club Mill en Bridge Club Dummy uit Grave gaan samenwerken om het bridgespel in de regio te versterken. Ze richten zich op het aantrekken van nieuwe spelers door gezamenlijke cursussen voor beginners en herintreders aan te bieden. In het najaar staat een opfris- en vervolgcursus op het programma. Een bestuurder raakte gewond bij een aanrijding op de N272 bij Sint-Antonis, waar een automobilist achterop een stilstaande auto reed. De gewonde is bij ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De N272 was tijdelijk afgesloten voor verkeer, maar details over de afsluiting en de oorzaak van het ongeval zijn niet bekend. Een automobilist is op de A73 bij Boksmeer van de weg geraakt door een vermoedelijke medische noodsituatie. Het voertuig kwam tot stilstand na een aanrijding met een vrachtwagen en raakte een matrixbord. Twee personen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De schade aan het matrixbord wordt hersteld. Het onderzoek naar het incident is gestart. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden.
3: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

go. It ain't no country club either.

0: In Oefeld werd de afgelopen tijd hard gewerkt aan een nieuw kinderboek. Niet alleen de inhoud van het verhaal, maar ook de illustraties van het spannende boek komen van de hand van een Oefeldse.
1: Ik heb de tijdverbinders, de Vikingbroche, geschreven. Dat is een boek over twee jonge tieners, Tim en Amy. En die komen in een vikingcentrum in Ribbe. En daar rapen ze een oude broche op. En dan belanden ze per ongeluk in de vikingtijd. En ze moeten dus uitzoeken hoe ze weer terug kunnen naar hun eigen tijd.
0: Daphne Liebrand brengt het boek zonder de hulp van een uitgever uit.
1: Als je beginnend auteur bent, dan is het vrij lastig om goede voorwaarden te hebben voor je boek, om het uit te geven. De uitgeverijen die slaan vooral aan op ervaren auteurs of mensen die al beroemd zijn. En daar doen ze heel veel marketing voor. Als beginnend auteur moet je dat sowieso allemaal zelf doen. Plus, je bent je vrijheid kwijt in het, bijvoorbeeld het kiezen van een illustrator. En ik hou graag de touwtjes in handen en ik heb daar zelf graag zeggenschap over. En dat heb je met een uitgever niet.
2: Ik ben er een hele zomervakantie mee bezig geweest. Dus ik heb, wat ik heb gedaan is, het start met schetsen, maar met deze nieuwe uitdaging dacht ik, oh, dan ga ik nog een nieuwe uitdaging aan. Ik ga beginnen met digitaal tekenen. En dat had ik nog niet eerder gedaan. Dus ik heb alle programma en een computer gekocht daarvoor. En ben ook het nieuwe programma aan het testen gegaan. Kijken hoe alles werkt. En uiteindelijk de illustratie getekend. Dus het is een heel lang proces geweest, maar wel een heel leuk proces. En ik werd er steeds beter in. En uiteindelijk was mijn eerste illustratie klaar.
1: Ik heb zelf bijna 25 jaar voor de klas gestaan. En mijn boek is geschreven voor kinderen vanaf een jaar of 8 tot en met de bovenbouw, tot en met groep 8. En groep 8 is sowieso mijn favoriete klasse om mijn les te geven. En ik weet wel wat er speelt bij de kinderen, wat ze leuk vinden, wat ze spannend vinden. En ik heb het ook getest op een van mijn groepen 8. Die hebben het helemaal gehoord, het boek. En ik heb het voorgelezen aan ze. En die waren heel enthousiast, dus dat ja, geef wel extra een duwtje om het echt uit te geven en om ervoor te gaan.
3: Dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
4: Soms is het leven even te veel en wil je gewoon ergens onderduiken. Sanne Hans begreep dat gevoel precies en kroop de studio in om deze ode aan je veilige haven te schrijven. Of dat nu bij je beste vriend is, je partner of gewoon thuis op de bank. Dit is de plek waar je je masker mag afzetten. Recht uit het hart en met die heerlijke, rauwe stem die we zo goed van haar kennen. Schuilen is de nieuwste van Miss Montreal bij Omroep.

0: everybody. Let's play.
1: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Check onze website. Omroeplvc.nl.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
8: Een grote brand in Leerdam bij een wegenbouwbedrijf zorgde voor ontruiming van de nabijgelegen Friesland Campina-fabriek. 40 werknemers werden uit voorzorg geëvacueerd. Na enkele uren was de hevige brand onder controle. Niemand raakte gewond. De omliggende bedrijven kunnen weer open. Wetenschappers ontdekten in Angola tientallen onbekende diersoorten. De Wilderness Project onderzocht in februari het Lisama Plateau, een hoogland in het oosten. Zo vonden ze 8 libellensoorten, 3 sprinkhaansoorten en 60 motten- en vlindersoorten. Het moeilijk bereikbare gebied werd nauwelijks onderzocht vanwege burgeroorlog en landmijnen. Nog meer soorten worden nu ontdekt. Nederland geeft 13 miljoen euro aan Holwert ter compensatie voor geschrapte plannen. Het dorp zou via een doorgestoken dijk verbonden moeten worden met de Waddenzee. De ambitieuze plannen kosten minimaal 100 miljoen euro en gingen bijna 2 jaar geleden niet door. Het geld is nu bedoeld voor toeristische ontwikkeling. De onderhandelingen voor Oekraïnse en Moldavische EU-toetreding kunnen nu verder gaan. Hongarije trekt zijn veto in onder het leiderschap van premier Peter Magyar. De EU-voorzitter noemt dit een zeer belangrijke mijlpaal voor Europese integratie. Volgende week stemmen alle 27 lidstaten formeel in met de onderhandelingen over de rechtsstaat en mensenrechten. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Zoals op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Gorkum zelf. 9 kilometer en 10 minuten. Verder geen file die boven de 5 minuten uitkomt. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.

0: Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen. Kom je ook.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 11 juni 2026 kunt u vanaf 10 uur tot ongeveer 12 uur deelnemen aan een gratis wandeling door historisch Boksmeer. De wandeling trekt vanaf de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer en wordt verzorgd door Groetersland van Kuik. Onder begeleiding van een lokale gids hoort u verhalen over de rijke geschiedenis van Boksmeer, waaronder de kloosters, de sigarenindustrie, de zilversmeden, de Joodse gemeenschap en de belangrijke rol van de Maas. Een mooie gelegenheid om Boksmeer op een andere manier te ontdekken. Vertrekpunt is de Weijer, Raadsingel 1 in Boksmeer. Op donderdag 11 juni 2026 houdt Stichting Klimsport Mil van 6 tot 10 uur 's avonds een open klimavond aan de Hoogveldseweg 1 in Mil. Tijdens deze gratis kennismakingsavond kan iedereen, jong of oud, ervaren hoe leuk de klimsport is. Bezoekers kunnen onder begeleiding de klimwand beklimmen, leren abseilen of zich wagen aan het uitdagende Speleo parcours. Ervaring is niet nodig en iedereen kan op zijn of haar eigen niveau deelnemen. Wie interesse heeft in deze groeiende sport, is van harte welkom bij Stichting Klimsport Mil aan de Hoogveldseweg 1 in Mil.

0: Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Bridge Club Mill en Bridge Club Dummy uit Grave gaan samenwerken om het bridgespel in de regio te versterken. Ze richten zich op het aantrekken van nieuwe spelers door gezamenlijke cursussen voor beginners en herintreders aan te bieden. In het najaar staat een opfris- en vervolgcursus op het programma. Een bestuurder raakte gewond bij een aanrijding op de N272 bij Sint-Antonis, waar een automobilist achterop een stilstaande auto reed. De gewonde is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De N272 was tijdelijk afgesloten voor verkeer, maar details over de afsluiting en de oorzaak van het ongeval zijn niet bekend. Een automobilist is op de A73 bij Boksmeer van de weg geraakt door een vermoedelijke medische noodsituatie. Het voertuig kwam tot stilstand na een aanrijding met een vrachtwagen en raakte een matrixbord. Twee personen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De schade aan het matrixbord wordt hersteld. Het onderzoek naar het incident is gestart. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits komt langzaamaan op gang. In de regio staan alleen maar dagelijkse files en zijn er gelukkig nog geen bijzonderheden. Wel dus dagelijks oponthoud, bijvoorbeeld de A2 naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 4 kilometer en 10 minuten. Ook de A27 Breda-Gorkum staat erbij. Dus Hank en Gorkum zelf, 10 minuten. En tot slot de N2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en Veldhoven-Zuid. 5 kilometer waar je 10 minuten langer over doet. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: voelt, werd de afgelopen tijd hard gewerkt aan een nieuw kinderboek. Niet alleen de inhoud van het verhaal, maar ook de illustraties van het spannende boek komen van de hand van een Oefeltse.
1: Ik heb de Tijd voor Bendels, de Vikingbros, geschreven. Dat is een boek over twee jonge tieners, Tim en Amy. En die komen in een vikingcentrum in Ribbe. En daar rapen ze een oude broche op. En dan belanden ze per ongeluk in de vikingtijd. En ze moeten dus uitzoeken hoe ze weer terug kunnen naar hun eigen tijd.
0: Daphne Liebrand brengt het boek zonder de hulp van een uitgever uit.
1: Als je beginnend auteur bent, dan is het vrij lastig om goede voorwaarden te hebben voor je boek, om het uit te geven. De uitgeverijen die slaan vooral aan op ervaren auteurs of mensen die al beroemd zijn. En daar doen ze heel veel marketing voor. Als beginnend auteur moet je dat sowieso allemaal zelf doen. Plus, je bent je vrijheid kwijt in bijvoorbeeld het kiezen van een illustrator. En ik hou graag de touwtjes in handen en ik heb daar zelf graag zeggenschap over. En dat heb je met een uitgever niet.
2: Ik ben er een hele zomervakantie mee bezig geweest. Dus ik heb, wat ik heb gedaan is, het start met schetsen, maar met deze nieuwe uitdaging dacht ik, dan ga ik nog een nieuwe uitdaging aan. Ik ga beginnen met digitaal tekenen. En dat had ik nog niet eerder gedaan. Dus ik heb alle programma's en een computer gekocht.

0: illustratie getekend. Dus het is een heel lang proces geweest, maar wel een heel leuk proces. En ik werd er steeds beter in. En uiteindelijk was mijn eerste illustratie klaar.
1: Ik heb zelf bijna 25 jaar voor de klas gestaan. En mijn boek is geschreven voor kinderen vanaf een jaar of 8 tot en met de bovenbouw, tot en met groep 8. En groep 8 is sowieso mijn favoriete klas om mijn les te geven. En ik weet wel wat er speelt bij de kinderen, wat ze leuk vinden, wat ze spannend vinden. En ik heb het ook getest op een van mijn groepen 8. Die hebben het helemaal gehoord, het boek. Ik heb het voorgelezen aan ze. En die waren heel enthousiast, dus dat geeft wel extra een duwtje om het echt uit te geven en om ervoor te gaan.
2: Dichter bij de zomer dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
3: Ze hebben alles gezien, alles overleefd en ze weigeren om gas terug te nemen. De Rolling Stones laten met hun nieuwe single In the Stars horen dat rock'n'roll simpelweg geen houdbaarheidsdatum heeft. Mick, Keith en Ronnie nemen je mee naar de stratosfeer met een sound die onmiskenbaar Stones is. Gruisig, energiek, met een groove waar je onmogelijk bij stil kunt blijven zitten. We bewijzen het maar weer eens. Sommigen worden ouder, maar de echte legendes blijven voor altijd schitteren. Stop.

0: Ook terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Dag Marianne.
2: Hallo Heinz.
1: Hey, wat doe je aan staande zondag?
2: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Wat zeg jij?
2: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
2: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
1: Aha, also, aanstaande zondag.
2: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Amsterdam wil mensen uit de auto's halen met de buurthubs voor deelscooters en deelfietsen. De Rekenkamer stelt dat het aanbod te beperkt is en het effect op het stadsverkeer verwaarloosbaar is. In juni vorig jaar waren er slechts 23 hubs met ongeveer 300 deelvoertuigen totaal. Veel hubs hadden veel te weinig voertuigen. Zuid-Holland trekt windturbineplannen voor het Groene Hart voorlopig in. Volgend jaar kunnen meer locaties alsnog worden opengesteld. 12 potentiële plekken worden onderzocht. Provinciale staten stellen wel voorwaarden, lokaal draagvlak bij omwonenden en ondernemers en geluids- en afstandsnormen. Zonder landelijke normen van het kabinet stelt de provincie eigen eisen op. Een grote brand in Leerdam bij een wegenbouwbedrijf zorgde voor ontruiming van de nabijgelegen Friesland Campina-fabriek. 40 werknemers werden uit voorzorg geëvacueerd. Na enkele uren was de hevige brand onder controle. Niemand raakte gewond. De omliggende bedrijven kunnen weer hopen. Wetenschappers ontdekten in Angola tientallen onbekende diersoorten. De Wilderness Project onderzocht in februari het Lisama Plateau, een hoogland in het oosten. Zo vonden ze 8 libellensoorten, 3 sprinkhaansoorten en 60 motten- en vlindersoorten. Het moeilijk bereikbare gebied werd nauwelijks onderzocht vanwege burgeroorlog en landmijnen. Nog meer soorten worden nu ontdekt. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits verloopt best druk en er zijn veel dagelijkse files van ongeveer 10 minuutjes. Maar in de regio nu ook een tweetal ongelukken. Allereerst de A2 richting Eindhoven vanuit Maastricht voor knooppunt Waterdorp 20 minuten. Ongeluk is 1 rijstrook dicht. Verder de A58 Breda-Bergen-op-Zoom. Ook bij Heerlen ging het mis. Je hebt een half uur vertraging vanaf Roosendaal. 1 rijstrook is afgesloten. Verder dus dagelijkse files. Die zijn maximaal 10 minuten lang. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
9: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
10: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
11: Ik rijd graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Soms hoor je een stem op de radio waarvan je denkt, hoe kan dit uit een 19-jarige komen? Shanna Spiro is de naam en ze is hard op weg om de muziekwereld op zijn kop te zetten. Vergeet de filters, vergeet de pracht en praal. Dit nummer is een eerlijke schreeuw om echte liefde in een wereld die soms een beetje te veel om de buitenkant draait. Dit is soulful, dit is rauw, dit is een stem die je niet meer gaat vergeten. Zet hem wat harder, want hier is de waanzinnige Shanna Spiro met Material Lover.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 13 juni 2026 staat het Vrijthof aan Vrijthof 3 in Vierlingsbeek weer volledig in het teken van het muziekfestival Op de Toffel. De 32e editie van het gratis toegankelijke festival begint om 2 uur 's middags en duurt tot 12:30 's nachts. Bezoekers kunnen genieten van een gevarieerd programma met live optredens van diverse artiesten en bands. Het festival is uitgegroeid tot een begrip in de regio en trekt jaarlijks veel bezoekers. Het evenement vindt plaats op het Vrijthof in Vierlingsbeek. Op zondag 14 juni organiseert Brabants Landschap van 10 uur tot 12:30 een zintuigelijke wandeling op landgoed Tongelaar aan de Tongelaar 12 in Wil. Deze bijzondere activiteit is speciaal ontwikkeld voor blinden en slechtzienden samen met hun begeleiders. Tijdens de wandeling draait het niet om kijken, maar om beleven door te luisteren, voelen, ruiken en soms zelfs te proeven. Deelnemers ontdekken zo de natuur op een heel andere manier.
1: Omroepland van Kaak. Dichterbij dan je denkt.
3: You know, you make me feel so good inside.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Bridge Club Mill en Bridge Club Dummy uit Grave gaan samenwerken om het bridgespel in de regio te versterken. Ze richten zich op het aantrekken van nieuwe spelers door gezamenlijke cursussen voor beginners en herintreders aan te bieden. In het najaar staat een opfris- en vervolgcursus op het programma. Een bestuurder raakte gewond bij een aanrijding op de N272 bij Sint-Antonis, waar een automobilist achter op een stilstaande auto reed. De gewonde is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De N272 was tijdelijk afgesloten voor verkeer, maar details over de afsluiting en de oorzaak van het ongeval zijn niet bekend. Een automobilist is op de A73 bij Boksmeer van de weg geraakt door een vermoedelijke medische noodsituatie. Het voertuig kwam tot stilstand na een aanrijding met een vrachtwagen en raakte een matrixbord. Twee personen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De schade aan het matrixbord wordt hersteld. Het onderzoek naar het incident is gestart. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: We hebben aan de telefoon Huub Tonen. Huub, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, man.
0: We hebben elkaar van de week gesproken en gaat nieuws op het uilenfront. Vanwege de geboorte van een aantal uiltjes. Daar komen we zo meteen op. Want gaat vanmorgen in één keer ander nieuws?
1: Ja, dat is toch wel zeer spectaculair nieuws, moet ik zeggen. Ook voor de luisteraars, denk ik. Op 28 mei hebben we samen met meneer Aarts, en die is bioloog, dus die had er toch wel iets meer verstand van dan ik zelf, uitwerpsel van de wolf gevonden.
0: Waar?
1: In Boksmeer.
0: In het land van Kuik dus?
1: In het land van Kuik.
0: De eerste signalering?
1: Ja.
0: Waarom zo zeker?
1: Ja, ik heb ze daarna, om er zeker van te zijn, heb ik ze nog, na 3 biologen ben ik langs geweest. En die bevestigen alle 3 hetzelfde verhaal. En dan is er nog een mevrouw in de buurt, die heeft een wildcamera hangen. Die heb ik ingesproken, maar ja, die is helaas met vakantie. Dus als ik die beelden nog bij zou hebben, ja, het is eigenlijk nu wel voor 98% zeker. Voor 99%.
0: Ja.
1: Dan weten we het helemaal zeker.
0: Waar zie je aan dat het geen hondenuitwerpen zijn?
1: Nee, het is een joekle van een drol. En dat zit vol met haren. Allemaal van schapen en van hazen en enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat zit er allemaal tussen.
0: Daar worden we stil van.
1: Ja, ik was er ook een beetje stil van. Ik heb hem hier voor mijn neus staan, het bakje. Ik heb hem hier thuis staan.
0: Ja. Ja, ik zit me af te vragen. Ik weet eigenlijk niet goed hoe ik erop moet reageren.
1: Nee, ik wil er ook eigenlijk niet te veel bekendheid aan geven, want ik weet het natuurlijk nooit.
0: Nee, de locatie bekendmaken, waar in Boksmeer, dat is misschien niet verstandig.
1: Nee, dat ga ik zeker niet doen.
0: En dat we nou morgen allemaal in één keer die wolf gaan zien, die kans is ook niet zo groot,
1: nee,
0: denk ik.
1: Nee, die kans is zeer klein, want ik kom er eigenlijk zelf ook op die plek bijna nooit. Toevallig dat ik meneer Aarts daar tegenkom. En ja, die zei, Huub, kom eens kijken wat we hier hebben. En toen werd het wel duidelijk wat het was.
0: Nou, ik ben in ieder geval wel blij dat ik dit nieuws eventjes via Omroep Land van Kuik naar buiten heb willen brengen.
1: Ja, ik heb er eigenlijk ook praktisch met niemand over gesproken.
0: Nee.
1: Want ze zeggen eigenlijk allemaal, ja, Huub, hou hem maar stil, want
0: we hebben geen toeristen nodig.
1: Voor het geval.
0: Ja, nou ja, goed, ik denk dat het juist goed is dat het naar buiten komt, want dat de mensen wel gewaarschuwd zijn dat het er is.
1: Ja, het is er. Het is 100%. Kijk, die zal er natuurlijk nu niet meer zitten. Maar hij is daar zeker voorbij komen lopen.
0: 28 mei, dat is een paar dagen terug.
1: 28 mei, ja.
0: Een paar dagen terug.
1: Donderdag om 4 uur.
0: Dan houden we het verhaal van de wolf hier even bij.
2: Wil je reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt.

0: op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Ecoland.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
4: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis.
1: Come along and have a look. You'll be surprised.
4: www.vakantiejaarmarkt.nl.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
8: De politie heeft 4 verdachten aangehouden in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen. 4 anderen zijn inmiddels geïdentificeerd. Verdachten deelden illegale beelden van gedrogeerde slachtoffers in een besloten groep. Sommigen worden verdacht van verkrachting. In woningen werden verdovende middelen en wapens gevonden. Verdere aanhoudingen volgen mogelijk. Inbraken in Nederland nemen fors toe. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds succesvoller, 7 van 10 in 2020 en bijna 8 van 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen dan voorheen. Amsterdam wil mensen uit de auto's halen met de buurthubs voor deelscooters en deelfietsen. De Rekenkamer stelt dat het aanbod te beperkt is en het effect op het stadsverkeer verwaarloosbaar is. In juni vorig jaar waren er slechts 23 hubs met ongeveer 300 deelvoertuigen totaal. Veel hubs hadden veel te weinig voertuigen. Zuid-Holland trekt windturbineplannen voor het Groene Hart voorlopig in. Volgend jaar kunnen meer locaties alsnog worden opengesteld. 12 potentiële plekken worden onderzocht. Provinciale staten stellen wel voorwaarden, lokaal draagvlak bij omwonenden en ondernemers en geluids- en afstandsnormen. Zonder landelijke normen van het kabinet stelt de provincie eigen eisen op. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Een drukke ochtendspits in de regio. Onder andere op de A58 nog. Bergen op Zoom Breda. Voor Wouwse Plantage nog 10 minuten extra na een eerder ongeluk. De linkerrijstrook is er nog even dicht. Ook de A58 naar Bergen op Zoom voor Heerlen staat er nog bij. 6 kilometer, 10 minuten door een eerder ongeluk. Dan vooral veel dagelijkse files, waaronder de A2 naar Eindhoven. Tussen Nederweert en Leenderheide 14 kilometer en een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Dag Marianne.
11: Hallo Heinz.
10: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
11: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
10: Wat zeg jij?
11: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
10: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
11: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
10: Aha, also, aanstaande zondag.
11: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
10: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
12: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
13: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
14: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.

0: Vrijthofplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen! Kom je ook!
1: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
2: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
3: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 11 juni 2026 houdt Stichting Klimsport Mail van 6 tot 10 uur 's avonds een open klimavond aan de Hoogveldseweg 1 in Mil. Tijdens deze gratis kennismakingsavond kan iedereen, jong of oud, ervaren hoe leuk de klimsport is. Bezoekers kunnen onder begeleiding de klimwand beklimmen, leren abseilen of zich wagen aan het uitdagende speleo-parcours. Ervaring is niet nodig en iedereen kan op zijn of haar eigen niveau deelnemen. Wie interesse heeft in deze groeiende sport, is van harte welkom bij Stichting Klimsport Mil aan de Hoogveldseweg 1 in Mil. Op vrijdag 12 juni 2026 vindt er van 5 tot half 7 s'avonds het Nieuwscafé Land van Kuik plaats in Theater De Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Tijdens deze bijeenkomst worden actuele onderwerpen uit de regio besproken. Het programma bestaat uit interviews, columns, aandacht voor sport, muziek en andere ontwikkelingen uit het Land van Kuik. Iedere editie kent een andere invulling, waardoor bezoekers telkens nieuwe verhalen en gasten kunnen verwachten. Belangstellenden zijn welkom in Theater De Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer.
3: Bij Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Bridge Club Mill en Bridge Club Dummy uit Graven gaan samenwerken om het bridspel in de regio te versterken. Ze richten zich op het aantrekken van nieuwe spelers door gezamenlijke cursussen voor beginners en herintreders aan te bieden. In het najaar staat een opfris- en vervolgcursus op het programma. Een bestuurder raakte gewond bij een aanrijding op de N272 bij Sint-Antonis, waar een automobilist achterop een stilstaande auto reed. De gewonde is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De N272 was tijdelijk afgesloten voor verkeer, maar details over de afsluiting en de oorzaak van het ongeval zijn niet bekend. Een automobilist is op de A73 bij Boksmeer van de weg geraakt door een vermoedelijke medische noodsituatie. Het voertuig kwam tot stilstand na een aanrijding met een vrachtwagen en raakte een matrixbord. Twee personen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De schade aan het matrixbord wordt hersteld. Het onderzoek naar het incident is gestart. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De spits komt langzaam maar zeker tot een einde in de regio. We zijn niet meteen filevrij. Zo heb je nog 10 minuten extra op de A2 naar Eindhoven tussen Nederweert en Knoopend Leenderheide. Ongeveer 8 kilometer file. En ook op de A59 is nog aansluiten. Vanuit Den Bosch voor de verkeerslichten bij Knoopend Hooipolder. 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: Oefeld werd de afgelopen tijd hard gewerkt aan een nieuw kinderboek. Niet alleen de inhoud van het verhaal, maar ook de illustraties van het spannende boek komen van de hand van een Oefeldse.
1: Ik heb de tijdverbinders, de Vikingbroche, geschreven. Dat is een boek over twee jonge tieners, Tim en Amy. En die komen in een vikingcentrum in Ribbe. En daar rapen ze een oude broche op. En dan belanden ze per ongeluk in de vikingtijd. En ze moeten dus uitzoeken hoe ze weer terug kunnen naar hun eigen tijd.
0: Daphne Liebrand brengt het boek zonder de hulp van een uitgever uit.
1: Als je beginnend auteur bent, dan is het vrij lastig om goede voorwaarden te hebben voor je boek, om het uit te geven. De uitgeverijen die slaan vooral aan op ervaren auteurs of mensen die al beroemd zijn. En daar doen ze heel veel marketing voor. Als beginnend auteur moet je dat sowieso allemaal zelf doen. Plus, je bent je vrijheid kwijt in het, bijvoorbeeld het kiezen van een illustrator. En ik hou graag de touwtjes in handen en ik heb daar zelf graag zeggenschap over. En dat heb je met een uitgever niet.
2: Ik ben er een hele zomervakantie mee bezig geweest. Dus ik heb, wat ik heb gedaan is, het start met schetsen, maar met deze nieuwe uitdaging dacht ik, dan ga ik nog een nieuwe uitdaging aan. Ik ga beginnen met digitaal tekenen. En dat had ik nog niet eerder gedaan. Dus ik heb alle programma en een computer gekocht daarvoor. En ben ook het nieuwe programma aan het testen gegaan. Kijk hoe alles werkt. En uiteindelijk de illustratie getekend. Het is een heel lang proces geweest. Maar wel een heel leuk proces. En ik werd er steeds beter in. En uiteindelijk was mijn eerste illustratie klaar.
1: Ik heb zelf bijna 25 jaar voor de klas gestaan. En mijn boek is geschreven voor kinderen vanaf een jaar of 8 tot en met de bovenbouw, tot en met groep 8. En groep 8 is sowieso mijn favoriete klasse om mijn les te geven. En ik weet wel wat er speelt bij de kinderen, wat ze leuk vinden, wat ze spannend vinden. En ik heb het ook getest op een van mijn groepen 8. Die hebben het helemaal gehoord, het boek. Ik heb het voorgelezen aan ze. En die waren heel enthousiast, dus dat geef wel extra een duwtje om het echt uit te geven en om ervoor te gaan.
3: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.
4: Soms is er maar 20 seconden aan pure moed of connectie nodig om alles te veranderen. De Nederlandse Ruben Hillen schreef er het prachtige gelaagde anthem 20 Seconds over. Het is het perfecte medicijn tegen de drukte van de dag. Een warm, akoestisch baken van rust dat langzaam onder je huid kruipt. Zet je verstand op nul, laat de wereld buiten even varen en geniet. I've got

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De politie heeft 4 verdachten aangehouden in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen. 4 anderen zijn inmiddels geïdentificeerd. Verdachten deelden illegale beelden van gedrogeerde slachtoffers in een besloten groep. Sommigen worden verdacht van verkrachting. In woningen werden verdovende middelen en wapens gevonden. Verdere aanhoudingen volgen mogelijk. Inbraken in Nederland nemen fors toe. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds succesvoller, 7 van 10 in 2020 en bijna 8 van 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen dan voorheen. Amsterdam wil mensen uit de auto's halen met de buurthubs voor deelscooters en deelfietsen. De Rekenkamer stelt dat het aanbod te beperkt is en het effect op het stadsverkeer verwaarloosbaar is. In juni vorig jaar waren er slechts 23 hubs met ongeveer 300 deelvoertuigen totaal. Veel hubs hadden veel te weinig voertuigen. Zuid-Holland trekt windturbineplannen voor het Groene Hart voorlopig in. Volgend jaar kunnen meer locaties alsnog worden opengesteld. 12 potentiële plekken worden onderzocht. Provinciale staten stellen wel voorwaarden, lokaal draagvlak bij omwonenden en ondernemers en geluids- en afstandsnormen. Zonder landelijke normen van het kabinet stelt de provincie eigen eisen op. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files worden langzaam maar zeker korter. De spits komt ten einde. In de regio nog een paar dagelijkse files die iets langer zijn dan 5 minuten. Op de A2 bijvoorbeeld Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Maarhezen. 5 kilometer en 10 minuten. Ook de A59 vanuit Den Bosch file tussen Waspik en Maden. 10 minuten. En tenslotte de N279 van Roermond-Den Bosch. Van Keldonk 10 minuten totdat je de A50 op kunt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
7: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja.
10: Ja.
8: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
7: Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
11: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare. Een scheiding. Veranderende gezondheid. of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
9: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
10: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
12: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: zomer.
1: De zomer op Omroep Land van Kuik. En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
2: Alex Warren is hard op weg om een van de grootste namen in de popmuziek te worden. Daarmee bewijst hij dat hij geen eendagsvlieg is, maar een blijvertje. Het thema van zijn nieuwe single, Fine Place to Die. De wereld mag dan in de fik staan, zolang je maar bij de juiste persoon bent, is alles oké. Een tikkeltje dramatisch, maar met die rauwe stem van hem komen we de dag wel door.
3: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

0: hero.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Op vrijdag 12 juni 2026 vindt er van 5 tot half 7 s'avonds het Nieuwscafé Land van Kuik plaats in Theater De Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Tijdens deze bijeenkomst worden actuele onderwerpen uit de regio besproken. Het programma bestaat uit interviews, columns, aandacht voor sport, muziek en andere ontwikkelingen uit het Land van Kuik. Iedere editie kent een andere invulling, waardoor bezoekers telkens nieuwe verhalen en gasten kunnen verwachten. Belangstellenden zijn welkom in Theater De Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Op zaterdag 13 en zondag 14 juni 2026 exposeren 20 leden van de aquarelgroep De Horst Groesbeek in het pakhuis aan de Kerkstraat 12 in Kuik. De tentoonstelling is beide dagen geopend van 12 uur tot 5 uur 's middags. In totaal worden 40 aquarellen tentoongesteld. De kunstenaars werken al jarenlang samen onder begeleiding van docent Margot van Veghel van de Aquarel Academie. Bezoekers kunnen kennis maken met uiteenlopende stijlen en onderwerpen. De expositie is te bezoeken in het pakhuis aan de Kerkstraat 12 in Kuik.
2: Volg de zomer, hoor de zomer. Omroep Land van Kuik. Dichter bij de zomer dan je denkt.

0: Blond van Kuik, Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een bestuurder raakte gewond bij een aanrijding op de N272 bij Sint-Antonis, waar een automobilist achterop een stilstaande auto reed. De gewonde is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De N272 was tijdelijk afgesloten voor verkeer, maar details over de afsluiting en de oorzaak van het ongeval zijn niet bekend. Een automobilist is op de A73 bij Boksmeer van de weg geraakt door een vermoedelijke medische noodsituatie. Het voertuig kwam tot stilstand na een aanrijding met een vrachtwagen en raakte een matrixbord. Twee personen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De schade aan het matrixbord wordt hersteld en het incident wordt onderzocht. Poppenspeler Frank Peters uit Mil viert zijn 52-jarige carrière. Hij begon op 15-jarige leeftijd en geniet van de vrijheid en creativiteit van het vak. Zijn favoriete pop is Jan Klaassen, omdat hij zich daarin herkent. Peters hoopt op nieuwe poppenspelers en moedigt geïnteresseerden aan zich aan te melden bij de Nederlandse Vereniging van Poppenkastspelers. En tot zover het Streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden.
0: Dichterbij dan je denkt.
3: Een achtergelaten sieraad als het perfecte excuus om elkaar snel weer te zien. De 22-jarige Malcolm Todd maakte een heerlijke lome indie poptrack over met de titel Earrings.

0: We hebben aan de telefoon Huub Tonen. Huub, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, ja, man.
0: We hebben elkaar van de week gesproken en gaat nieuws op het uilenfront. Vanwege de geboorte van een aantal uiltjes. Daar komen we zo meteen op. Want gaat vanmorgen in één keer ander nieuws.
1: Ja, dat is toch wel zeer spectaculair nieuws, moet ik zeggen. Ook voor de luisteraars, denk ik. Op 28 mei hebben we samen met meneer Aerts, en die is bioloog, dus die had er toch wel iets meer verstand van dan ik zelf, uitwerpsel van de wolf gevonden.
0: Waar?
1: In Boksmeer.
0: In het land van Kuik dus?
1: In het land van Kuik.
0: De eerste signalering?
1: Ja.
0: En ik heb, waarom zo zeker?
1: Ja, ik heb ze daarna, om er zeker van te zijn, heb ik ze nog, naar drie biologen ben ik langs geweest. En die bevestigen alle drie hetzelfde verhaal. En dan is er nog een mevrouw in de buurt, die heeft een wildcamera hangen. Die heb ik ingesproken, maar ja, die is helaas met vakantie. Dus als ik die beelden nog bij zou hebben, ja, het is eigenlijk nu wel voor 98% zeker. Voor 99%.
0: Ja.
1: Dan weten we het helemaal zeker.
0: Waar zie je aan dat het geen hondenuitwerpen zijn?
1: Nee, het is een joekel van een drol. En dat zit vol met haren. Allemaal van schapen en van hazen en enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat zit er allemaal tussen.
0: Daar worden we stil van.
1: Ja, ik was er ook een beetje stil van. Ik heb hem hier voor mijn neus staan, het bakje. Ik heb hem hier thuis staan.
0: Ja. Ja, ik zit me af te vragen. Ik weet eigenlijk niet goed hoe ik erop moet reageren.
1: Nee, ik wil er ook eigenlijk niet te veel bekendheid aan geven, want je weet het natuurlijk nooit.
0: Nee, de locatie bekendmaken, dat is misschien niet verstandig.
1: Nee, dat ga ik zeker niet doen.
0: En dat we nou morgen allemaal in één keer die wolf gaan zien, die kans is ook niet zo groot,
1: nee,
0: denk ik.
1: Nee, die kans is zeer klein, want ik kom er eigenlijk zelf ook op die plek bijna nooit. Toevallig dat ik meneer Aerts daar tegenkom. En ja, die zei, Huub, kom eens kijken wat we hier hebben. En toen werd het wel duidelijk wat het was.
0: Nou, ik ben in ieder geval wel blij dat ik dit nieuws eventjes via Omroep Land van Kuik naar buiten heb willen brengen.
1: Ja, ik heb er eigenlijk ook praktisch met niemand over gesproken.
0: Nee.
1: Want ze zeggen eigenlijk allemaal, ja, Huub, hou het maar stil, want
0: we hebben geen toeristen nodig.
1: Voor het geval.
0: Ja, nou ja, goed, ik denk dat het juist goed is dat het naar buiten komt, want dat de mensen wel gewaarschuwd zijn dat het er is.
1: Ja, het is er. Het is 100%. Kijk, die zal er natuurlijk nu niet meer zitten. Maar hij is daar zeker voorbij komen lopen.
0: 28 mei, dat is een paar dagen terug.
1: 28 mei, ja.
0: Een paar dagen terug.
1: Donderdag om 4 uur.
0: Dan houden we het verhaal van de wolf hier even bij.
2: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Goedemorgen, ik ben Frank van de Klucht.
5: Europese luchthavens verwerkten in april minder passagiers dan vorig jaar. Dit is de eerste krimp sinds het coronaherstel. De daling van 0,7% komt door het conflict in het Midden-Oosten en stakingen bij Lufthansa. Ook de vroege paasvakantie speelde mee, waardoor honderden vluchten werden geschrapt in deze periode. In Groningen is het voorarrest van twee vrouwen uit Stadskanaal met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van ernstige mishandeling en vrijheidsberoving van twee kinderen van 6 en 7 jaar. Een slachtoffer lag in kunstmatige coma. De verdachten van 31 en 33 jaar zitten niet langer in beperkingen. De meeste EU-lidstaten zijn gereed voor het asiel- en migratiepact, zo stelt de Cypriotische migratieminister. Problemen worden wel verwacht. De lidstaten willen hiaten identificeren en samen met de Europese Commissie deze wegwerken. Het pact legt uniforme, strengere regels vast voor het screenen en beoordelen van asielaanvragen. Braken in Nederland nemen fors toe. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds succesvoller, 7 van 10 in 2020 en bijna 8 van 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen dan voorheen. Het weer nog. Vanmiddag trekken er verspreid over het land buien over, waarbij de kans is op onweer. Een enkele bui kan lokaal veel uitpakken met kortstondig veel regen, zware windstoten, mogelijk ook hagel. En tussendoor klaart het af en toe ook op en laat de zon zich zien. Het wordt zo'n 17 tot 19 graden.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog een korte file op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Maarhezen en knooppunt Leenderheide. 6 kilometer waar je 10 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dag Marianne.
8: Hallo Heinz.
7: Hey, wat doe je gaan staan de zondag?
8: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: Wat zeg jij?
8: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
8: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
7: Aha, also, aanstaande zondag.
8: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda. Op woensdag 10 juni is er vanaf 2:30 tot 2:30 middags een bijzondere rondleiding door kasteel Aldendriel aan de Kasteelstraat 6 in Mil. Het kasteel, dat rond het jaar 1400 werd gebouwd, is voor het eerst in zijn geschiedenis toegankelijk voor bezoekers via een rondleiding. Tijdens de tocht van ongeveer een uur bezoekt u onder meer de 18e-eeuwse keuken, de salon, eetkamer, opkamer en verschillende slaapkamers. Ook voor kinderen is er een speciale ontdekkingstocht uitgezet. Belangstellenden zijn welkom bij Schenkerij Kasteel Aldendriel aan de Kasteelstraat 6 in Mil. Op donderdag 11 juni 2026 kunt u vanaf 10 uur tot ongeveer 12 uur deelnemen aan een gratis wandeling door historisch Boksmeer. De wandeling trekt vanaf de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer en wordt verzorgd door Groetersland van Kuik. Onder begeleiding van een lokale gids hoort u verhalen over de rijke geschiedenis van Boksmeer, waaronder de kloosters, de sigarenindustrie, de zilversmeden, de Joodse gemeenschap en de belangrijke rol van de Maas. Een mooie gelegenheid om Boksmeer op een andere manier te ontdekken. Vertrekpunt is de Weijer, Raadsingel 1 in Boksmeer.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een bestuurder raakte gewond bij een aanrijding op de N272 bij Sint-Antonis, waar een automobilist achterop een stilstaande auto reed. De gewonde is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De N272 was tijdelijk afgesloten voor verkeer, maar details over de afsluiting en de oorzaak van het ongeval zijn niet bekend. Een automobilist is op de A73 bij Boksmeer van de weg geraakt door een vermoedelijke medische noodsituatie. Het voertuig kwam tot stilstand na een aanrijding met een vrachtwagen en raakte een matrixbord. Twee personen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De schade aan het matrixbord wordt hersteld en het incident wordt onderzocht. Poppenspeler Frank Peters uit Mil viert zijn 52-jarige carrière. Hij begon op 15-jarige leeftijd en geniet van de vrijheid en creativiteit van het vak. Zijn favoriete pop is Jan Klaassen, omdat hij zich daarin herkent. Peters hoopt op nieuwe poppenspelers en moedigt geïnteresseerden aan zich aan te melden bij de Nederlandse Vereniging van Poppenkastspelers. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag trekken er verspreid over het land buien over, waarbij de kans is op onweer. Een enkele bui kan lokaal veel uitpakken met kortstondig veel regen, zware windstoten, mogelijk ook hagel. En tussendoor klaart het af en toe ook op en laat de zon zich zien. Het wordt zo'n 17 tot 19 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Hier en daar is het nog wat drukker in de regio. Bijvoorbeeld op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Valkenswaard en knooppunt Batadorp 7 kilometer en 10 minuten. Ook drukte bij knooppunt Galder op de A58 Tilburg-Breda. Vanaf Tilburg de Reeshof ongeveer 9 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: We hebben aan de telefoon Monique van Loon vanuit Frankrijk, vanuit Alpe d'Huez. Hoe ziet zo'n week voor jou eruit als organisatie?
1: Superdruk. Ik zoek nog nieuwe vrijwilligers die ook een beetje mee kunnen schrijven. En we proberen zoveel mogelijk verhalen te delen op social media, via de pers hier. En je interviewt mensen tussendoor, hè, van hoe is het, hoe gaat het, ja. We komen tegen. Ja, en dan proberen we wel leuke quotes op te schrijven. Je probeert ook mensen te enthousiasmeren die volgend jaar weer meegaan. Ja, we zoeken altijd nieuwe vrijwilligers, dus... Ja, ja. Het is ook heel veel oude bekenden tegengekomen. Ja, het is echt geweldig.
0: Het is elk jaar een soort reunie.
1: Ook, ja.
0: Ja. Waar is het zwaarste als je moet kiezen? Je hebt de organisatie vooraf en de week zelf.
1: Ja, de organisatie vooraf zijn we het hele jaar mee bezig. We gaan dadelijk, volgende week beginnen we alweer met de werving van nieuwe deelnemers. En het is zo populair, het evenement. Vorig jaar zat het in 3 dagen vol. En dat had ons het jaar daarvoor een beetje gekult, zeg maar, dat we nog teams in het vorm waren. Die boeren moeten ook allemaal regelen dat er vervanging is.
0: Oh, natuurlijk.
1: Die zeggen, ik doe mee. Ik schrijf mijn eigen in. Hè. Er moet dus van alles geregeld worden. Dus ja, toen visten we met een aantal deelnemers achter het net dat vol zat. Dus afgelopen jaar hadden we al een bijeenkomst in augustus of zo vooraf. Dus dat we echt al alles voorbereiden van, wie wil er meedoen? Welk team kan het? Mensen worden weer onderverdeeld in teams, hè.
0: Ja.
1: Wat het beste past. En dat is meteen inschrijven en betalen en dan... dan ben je zeker van je plek. Hè?
0: Ja.
1: Kijk, en voor de vaste vrijwilligers, net op het punt waar Anton en Pieter Egemeers willen helpen. Die, of ze dat voor 200 mensen doen of voor 150, dat maakt niet uit. Hè?
0: Nee. Kunnen luisteraars nog iets doen om jullie dit jaar te steunen?
1: Ja, doneren, dat kan altijd. Hè. We hebben Team Landverkuik. We krijgen net een donatie binnen van €2340.
0: Zo.
1: Dat heeft Antoinette Giraud uit Sint-Hubert samen met haar zus. Die hebben... gisteren ons Volkswagenbusje opgehaald. Die hebben een wandeltocht georganiseerd. Daar hebben heel veel mensen aan meegedaan en gedoneerd. Antoinette heeft zelf ook ooit hier de Alpe d'Huez meegelopen. En die gunde ons team Land van Kuik dit bedrag. Dus daar mogen we ook bij schrijven. En we zijn al een heel eind over de €80.000 heen. Dus ik weet nou niet precies. We staan een beetje in de top 3 van top 5 van alle Alpe d'Huez teams. Dus dat is wel heel mooi, hè.
0: Ja, en
1: daar zijn we ook heel blij mee dat ze daar ons wil doneren. Want al het geld waar naar Big Challenge gaat en Alpe d'Huez gaat 100% naar de KWF. Dus naar bepaalde onderzoeken. Daar wordt ook mee uitgezacht. Dus er gaat niks naar de reclame van KWF of de overheid kosten. Het blijft echt allemaal nog onderzoek.
0: Er blijft niks aan de strijkstok hangen, zeggen ze dan.
1: Ja.
0: Nog even de website waar mensen naartoe kunnen om eventueel donaties te doen.
1: Ja, je hebt Big Challenge en dan kun je Land van Kuik vinden. En dan zie je ook allerlei namen. Ja, je kunt op een naam doneren of op het team.
0: Ja.
1: Dat maakt niet uit. Ja.

Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.

verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie

een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
6: Dichterbij dan je denkt.
7: Check onze website omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedemiddag.
9: Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over het welzijn van de asielzoekers op het voorterrein in Ter Apel. Ook vandaag zitten mensen in het gras en weten ze niet waar ze vanavond terecht kunnen. Op deze manier kunnen we in Nederland niet met mensen omgaan. Dat zegt Rode Kruis-directeur Harm Gozens. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven de komende 90 dagen in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Groningen bepaald. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo ernstig gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gehouden. Het aantal reizigers op Europese luchthavens is in april gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Het is voor het eerst dat het aantal passagiers is teruggelopen sinds de luchtvaartsector zich herstelde van de coronapandemie. Dat meldt de koepelorganisatie van Europese luchthavens. De daling is het gevolg van de Iran-oorlog. Partijleider Jesse Klaver van ProNederland heeft in een Kamerdebat over de sociale zekerheid hard uitgehaald naar de VVD, die volgens hem dit land gegijzeld houdt met taboes en breekpunten. De liberalen stellen volgens hem het partijbelang voorop door vast te houden aan de voorgestelde bezuinigingen. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden.
8: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is nog altijd wat onrustig druk in de regio. Bijvoorbeeld op de A58 aan file Tilburg-Breda. Tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Galder. 13 kilometer, 20 minuten. Ook op de A73 naar Nijmegen file tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg. 10 minuten dus. En tot slot even naar het spoor, want door een seinstoring rijden er geen treinen tussen Mook en Kuik. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
11: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
12: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
13: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
14: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
15: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
13: Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
16: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
14: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
17: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 14 juni 2026 wordt van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags het Schaapscheerdersfeest gehouden aan de Bosweg 40 in Sint-Antonis. Tijdens deze gezellige familiedag kunnen bezoekers zien hoe schapen op traditionele wijze worden geschoren door een ambachtelijke schaapscheerder. Daarnaast zijn er stands van lokale ondernemers en initiatieven, live muziek van regionale artiesten en diverse activiteiten voor jong en oud. Het evenement vindt plaats in een prachtig natuurlijke omgeving aan de Bosweg 40 in Sint-Antonis. Op zondag 14 juni 2026 wordt van 11 uur tot 3 uur 's middags een platenbeurs gehouden aan de Korte Molenstraat 18A in Kuik. Tijdens deze derde editie zijn honderden LP's en singles te koop in uiteenlopende muziekgenres, van Nederlandstalige muziek en klassiek tot pop en instrumentale muziek. Zowel verzamelaars als liefhebbers van vinyl kunnen hier op zoek naar bijzondere uitgaven en vergeten pareltjes.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het Toëtisch ontbijt bij Wereldtuin Verdeliet heeft op zondag 31 mei zijn laatste editie gehouden, waarmee een 10-jarige reeks wordt afgesloten. Het evenement, dat begon met 12 deelnemers, groeide uit tot een uitverkochte activiteit met 45 plaatsen. Bezoekers genoten van een ontbijt en optredens in de kas van de tuin. Wereldtuin Verdeliet blijft zich inzetten voor culturele en educatieve activiteiten. Omroep Land van Kuik zendt de komende avonden om 20 uur de musical Vaart erin uit, ter gelegenheid van de 626e editie van de Boksmeerse Vaart. De musical, die vorig jaar werd opgevoerd, biedt een blik op bijzondere momenten uit de geschiedenis van de vaart. De daadwerkelijke processie vindt zondag plaats. In de gemeente Land van Kuik zijn er van 1 tot en met 8 juni wegafsluitingen. De N321 tussen Graven en Gassel is volledig afgesloten van 1 juni om 6 uur. Fietsers kunnen het fietspad gebruiken. De Beerse baan is afgesloten van 4 juni om 21 uur tot 8 juni om 6 uur voor asfaltvervanging. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is nog aardig druk op de wegen in de regio. Onder andere op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel. 6 kilometer en een kwartier extra. Ook de A58 Tilburg-Breda staat erbij. Voor Ulvenhout 10 kilometer 10 minuten. En dan de A73 naar Nijmegen. Voor Malden 11 kilometer en 20 minuten langzaam rijden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: leven in een luxe tijd met schoon warm water uit de kraan en centrale verwarming. Voor Kuik is het echter pas 75 jaar geleden dat er een gasnet en waterleiding aangelegd werden. Co-auteur van het boek Fabrieksarbeid is mannenwerk Chris van Alem vertelt over de totstandkoming hiervan. Kuikenaren Jo van der Heijden en Bert Hendricks vertellen hoe het er daarvoor aan toe ging.
1: Besef dat je eigen opa en oma, zeker als ze boven de 80 zijn, in Kuik geen waterleiding hadden en geen gasleiding. En dat die in behoorlijk primitieve omstandigheden hebben geleefd, die zeker tot in de jaren 50 geduurd hebben.
2: Als ze water nodig hadden, moesten we pompen. En dan kwam er water uit, gewoon het grondwater. De kwaliteit, daar keken helemaal niet naar. Daar kwam water uit en daar ging het om.
1: Kuik had na de oorlog stroom, niet veel. Er was een klein elektriciteitsnet, maar er was geen waterleiding. En burgemeester Jansen, die in 1946 hier werd benoemd, die vond dat noodzakelijk, maar die stuitte op een gemeenteraad die daar eigenlijk helemaal geen zin in had. Het is te luxe, zei het ene raadslid. Ander zegt, we hebben prima water uit de pompen. Ja, maar zei de burgemeester, die pompen die zijn vaak geslagen naast het toilet. En dat water wat uit die pompen komt, is smerig, is vies. Afijn, ze hebben er notabene 3 raadsvergaderingen over gedaan voordat uiteindelijk een meerderheid zegt, nou, vooruit dan maar, in november 1951... is men daarmee begonnen. En uiteindelijk zijn er, wat er toen in Kuik aan woningen was, zo'n 600 woningen op aangesloten geweest.
0: Bij het realiseren van waterleiding was Kuik laat. Maar eerder in 1951 liep men juist vooruit als plattelandsgemeente door het realiseren van een eigen gasnet.
1: Er waren bedrijven die zich in Kuik wilden vestigen en die hadden gas nodig. Dat was wel belangrijk, want Jansen zegt, ja, de industrie moet dat hebben, maar ook huishoudens die niet op een gasnet zijn aangesloten. Dat lijkt wel de rimboe.
2: Ik heb er nooit bij stilgestaan. Wij vonden dat een normale gang van zaken, dat bij ons in de keuken, de Maastraat, daar stond gewoon een fornuis. En daar kookte mijn moeder op. En toen ging het, totdat op een gegeven moment het gas in Kuik, in die grote tanks. Maar toen woonden wij al op de Katwijkse weg.
1: Jansen had dat gelezen in allerlei vakbladen, waarin stond dat ze in Amerika van die grote propaantanks hadden staan. Dat hebben ze nageaapt in Kuik. Dus op de plek waar nu Hofmans wonen zit, kwamen uiteindelijk 3 hele grote tanks te staan van elk 40 kubieke meter. Het gas werd per spoor aangevoerd door Shell. En dat werd in die gastanks gestopt. En daarmee had men dus een gasvoorziening. Hij spoorde de fabrikant van de gasbuizen in Duitsland aan om haast te maken, ondanks de schaarste na de oorlog. Want Kuik moest en zou snel aan het gas komen. De grote dag was 2 juni 1951... toen het gasbedrijf Kuik klaar was. En ondanks dat eind jaren 50 in Nederland het aardgas in Slochter werd aangeboord, heeft het Kuikse gasnet nog bestaan tot 1966... tot Kuik ook overging op aardgas en daarmee in de moderne tijd terechtkwam.
3: Bij Omroep Land van Kuik hoor je

0: De beste classics en hits. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Ben jij ook zo iemand die elk klein dingetje in zijn leven tot in een treuren analyseert? De mannen van Tempor City maakten daar een nummer voor.

0: een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in de strafzaak tegen oud-advocaat Ines Wesky. Het OM zegt zeer tevreden te zijn over het feit dat de rechtbank vrijwel al het bewijs dat door justitie is ingebracht heeft overgenomen. De burgemeester van de Hongaarse hoofdstad Budapest wordt niet langer vervolgd voor zijn betrokkenheid bij het organiseren van een mars voor de LHBTI-gemeenschap in 2025. Aanklagers maakten vandaag bekend dat ze de aanklacht intrekken. De progressieve burgemeester zette zich vorig jaar in om de Pride toch door te laten gaan, ondanks een verbod van de politie. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over het welzijn van de asielzoekers op het voorterrein in Ter Apel. Ook vandaag zitten mensen in het gras en weten ze niet waar ze vanavond terecht kunnen. Op deze manier kunnen we in Nederland niet met mensen omgaan, dat zegt Rode Kruis-directeur Harm Goossens. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven de komende 90 dagen in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Groningen bepaald. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo ernstig gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gehouden. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden.
8: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dag Marianne.
10: Hallo Heinz.
9: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
10: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
9: Wat zeg jij?
10: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
9: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
10: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
9: Aha, also, aanstaande zondag.
10: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
9: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
11: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
12: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
13: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhage. Beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen. Voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 11 juni 2026 kunt u vanaf 10 uur tot ongeveer 12 uur deelnemen aan een gratis wandeling door historisch Boksmeer. De wandeling trekt vanaf de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer en wordt verzorgd door Groetersland van Kuik. Onder begeleiding van een lokale gids hoort u verhalen over de rijke geschiedenis van Boksmeer, waaronder de kloosters, de sigarenindustrie, de zilversmeden, de Joodse gemeenschap en de belangrijke rol van de Maas. Een mooie gelegenheid om Boksmeer op een andere manier te ontdekken. Vertrekpunt is de Weijer, Raadsingel 1 in Boksmeer. Op donderdag 11 juni 2026 houdt Stichting Klimsport Mil van 6 tot 10 uur 's avonds een open klimavond aan de Hoogveldseweg 1 in Mil. Tijdens deze gratis kennismakingsavond kan iedereen, jong of oud, ervaren hoe leuk de klimsport is. Bezoekers kunnen onder begeleiding de klimwand beklimmen, leren abseilen of zich wagen aan het uitdagende Speleo parcours. Ervaring is niet nodig en iedereen kan op zijn of haar eigen niveau deelnemen. Wie interesse heeft in deze groeiende sport, is van harte welkom bij Stichting Klimsport Mil aan de Hoogveldseweg 1 in Mil.
1: Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het poëtisch ontbijt bij Wereldtuin Verdeliet heeft op zondag 31 mei zijn laatste editie gehouden, waarmee een 10-jarige reeks wordt afgesloten. Het evenement, dat begon met 12 deelnemers, groeide uit tot een uitverkochte activiteit met 45 plaatsen. Bezoekers genoten van een ontbijt en optredens in de kas van de tuin. Wereldtuin Verdeliet blijft zich inzetten voor culturele en educatieve activiteiten. Omroep Land van Kuik zendt de komende avonden om 20 uur de musical Vaart erin uit, ter gelegenheid van de 626e editie van de Boksmeerse Vaart. De musical, die vorig jaar werd opgevoerd, biedt een blik op bijzondere momenten uit de geschiedenis van de vaart. De daadwerkelijke processie vindt zondag plaats. In de gemeente Land van Kuik zijn er van 1 tot en met 8 juni wegafsluitingen. De N321 tussen Grave en Gassel is volledig afgesloten van 1 juni om 6 uur. Fietsers kunnen het fietspad gebruiken. De Beerse baan is afgesloten van 4 juni om 21 uur tot 8 juni om 6 uur voor asfaltvervanging. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden.
3: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: Al ruim 52 jaar lang is poppenkast spelen de grote passie van Frank Peters uit Mil. In zijn eigen kleine theater kan de sympathieke poppenspeler zich helemaal uitleven.
1: Ik ben begonnen toen ik 15 was. Twee vrienden van mij speelden poppenkast en die maakten voorstellingen. En toen kreeg een van die twee kreeg verkering. En toen zei het meisje van ja, je moet kiezen of voor de poppenkast of voor mij. En hij heeft voor het meisje gekozen. Ik zeg altijd heel verstandig, want hij is er inmiddels meer dan 40 jaar mee getrouwd. En toen vroeg die vriend van mij, wil jij met mij poppenkast spelen? Ik zei, joh, ik was 15, poppenkast, dat is voor de anderen. Nee, zei hij, maar als wij poppenkast gaan spelen, dan krijgen we 10 gulden voor de voorstelling. Nou, ik stond voor 1 gulden per uur in de frietent te werken. Ik denk, nou, dat ga ik doen. Hebben we gedaan, zo is begonnen. Hebben een aantal jaren samen gespeeld. Hij ging weg naar Utrecht, ging studeren. En toen ben ik eigenlijk alleen doorgegaan. Nou ja, en nu zijn we inmiddels 52 jaar later. En ik speel nog steeds poppenkast. Je bent creatief bezig. Je hebt je vrijheid. Ik speel alleen, dus ik kan gaan en staan waar ik wil. Ik kan mijn eigen klanten uitzoeken. Niet altijd, want soms moet je ook gewoon spelen voor de centjes. Maar ik kan mijn eigen klanten uitzoeken. Ik kan mijn eigen tempo uitzoeken. En ja, ik vind het vooral creatief. En als je in zo'n zaal staat en er zitten kinderen te kijken en die reageren op hetgeen wat jij bedacht hebt en het loopt allemaal zoals het loopt, ja, dan ben ik tevreden. En als de mensen dan ook tevreden zijn, dan is poppenkast gewoon heel erg leuk. Ik heb een aantal poppen waarmee ik speel, een heel aantal poppen, maar de meest favoriete is toch wel Jan Klaassen. En dan zul je vragen, waarom Jan Klaassen? Omdat het een deugniet is. En dat ben ik ook. Ik ga door tot ik erbij neerval, heb ik wel eens gezegd. Maar ja, dat is een beetje... Nee, zolang het gewoon goed blijft gaan en zolang ik het allemaal leuk blijf vinden, blijf ik doorgaan. Wij zoeken mensen. Wij zoeken nieuwe mensen die het poppenkastspel leuk vinden, die poppenkastspelen leuk vinden. En laat ze zich vooral aanmelden bij de Nederlandse Vereniging van Poppenkastspelers. Daar lopen genoeg collega's rond die mensen willen begeleiden. Het is gewoon een leuk vak. En als je het leuk vindt en je hebt een beetje talent, dan zeg ik altijd, dan komen de centen vanzelf.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Op de toffe!

0: Vrijthofplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen. Kom je ook!
1: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Esther Ouwehand stopt na bijna 7 jaar als leider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Tweede Kamer, dat laat ze vanmiddag in een persverklaring weten. Christine Teunissen wordt de nieuwe fractievoorzitter van de partij die 3 zetels heeft in de Tweede Kamer. Een man van 49 uit de Limburgse gemeente Horst aan de Maas is de enige verdachte die nog vastzit in het onderzoek naar het seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal daarvan. De man zit 14 dagen in voorarrest, dat zegt een woordvoerder van de politie Limburg. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in de strafzaak tegen oud-advocaat Ines Wesky. Het OM zegt zeer tevreden te zijn over het feit dat de rechtbank vrijwel al het bewijs dat door justitie is ingebracht heeft overgenomen. De burgemeester van de Hongaarse hoofdstad Budapest wordt niet langer vervolgd voor zijn betrokkenheid bij het organiseren van een mars voor de LHBTI-gemeenschap in 2025. Aanklagers maakten vandaag bekend dat ze de aanklacht intrekken. De progressieve burgemeester zette zich vorig jaar in om de Pride toch door te laten gaan, ondanks een verbod van de politie. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk op de wegen in de regio. Dat merk je bijvoorbeeld op de A2 naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Knoop de Empel. 6 kilometer en 15 minuten. Ook op de A2 naar Utrecht via Veghel en Kerkdriel sta je in de file. 7 kilometer en een kwartier. Van de A73 naar Nijmegen. Tussen Boksmeer en Malden 20 minuten. Staan een file van 11 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Hey. Ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
8: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
8: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
10: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
9: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Op Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Odido, kanaal 2149.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 13 juni 2026 staat het Vrijthof aan Vrijthof 3 in Vierlingsbeek weer volledig in het teken van het muziekfestival Op de Toffel. De 32e editie van het gratis toegankelijke festival begint om 2 uur 's middags en duurt tot 12:30 's nachts. Bezoekers kunnen genieten van een gevarieerd programma met live optredens van diverse artiesten en bands. Het festival is uitgegroeid tot een begrip in de regio en trekt jaarlijks veel bezoekers. Het evenement vindt plaats op het Vrijthof in Vierlingsbeek. Op zondag 14 juni organiseert Brabants Landschap van 10 uur tot 12:30 een zintuigelijke wandeling op landgoed Tongelaar aan de Tongelaar 12 in Wil. Deze bijzondere activiteit is speciaal ontwikkeld voor blinden en slechtzienden samen met hun begeleiders. Tijdens de wandeling draait het niet om kijken, maar om beleven door te luisteren, voelen, ruiken en soms zelfs te proeven. Deelnemers ontdekken zo de natuur op een heel andere manier.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het Toëtisch ontbijt bij Wereldtuin Verdeliet heeft op zondag 31 mei zijn laatste editie gehouden, waarmee een 10-jarige reeks wordt afgesloten. Het evenement, dat begon met 12 deelnemers, groeide uit tot een uitverkochte activiteit met 45 plaatsen. Bezoekers genoten van een ontbijt en optredens in de kas van de tuin. Wereldtuin Verdeliet blijft zich inzetten voor culturele en educatieve activiteiten. Omroep Land van Kuik zendt de komende avonden om 20 uur de musical Vaart erin uit, ter gelegenheid van de 626e editie van de Boksmeerse Vaart. De musical, die vorig jaar werd opgevoerd, biedt een blik op bijzondere momenten uit de geschiedenis van de vaart. De daadwerkelijke processie vindt zondag plaats. In de gemeente Land van Kuik zijn er van 1 tot en met 8 juni wegafsluitingen. De N321 tussen Grave en Gassel is volledig afgesloten van 1 juni om 6 uur. Fietsers kunnen het fietspad gebruiken. De Beerse baan is afgesloten van 4 juni om 21 uur tot 8 juni om 6 uur voor asfaltvervanging. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: We hebben aan de telefoon Monique van Loon vanuit Frankrijk, vanuit Alpe d'Huez. Hoe ziet zo'n week voor jou eruit als organisatie?
1: Superdruk. Ik zoek nog nieuwe vrijwilligers die ook een beetje mee kunnen schrijven. En we proberen zoveel mogelijk verhalen te delen op social media, via de pers hier. En je interviewt mensen tussendoor, hè, van hoe is het, hoe gaat het, ja. Wat kom je tegen. Ja, en dan proberen we leuke quotes op te schrijven. Je probeert ook mensen te enthousiasmeren die volgend jaar weer meegaan. Ja, we zoeken altijd nieuwe vrijwilligers, dus... Ja, ja. Er is ook heel veel oude bekenden tegengekomen. Ja, het is echt geweldig.
0: Het is elk jaar een soort reunie.
1: Ook, ja.
0: Ja. Waar is het zwaarste als je moet kiezen? Je hebt de organisatie vooraf en de week zelf.
1: Ja, de organisatie vooraf zijn we het hele jaar mee bezig. We gaan dadelijk, volgende week beginnen we alweer met de werving van nieuwe deelnemers. En het is zo populair, het evenement. Vorig jaar zat het in 3 dagen vol. En dat had ons het jaar daarvoor een beetje gekult, zeg maar, dat we nog teams aan het vormen waren. Die boeren moeten ook allemaal regelen dat er vervanging is.
0: Oh, natuurlijk.
1: Die zeggen, ik doe mee, ik schrijf mijn eigen in. Hè. Er moet dus van alles geregeld worden. Dus ja, toen visten we met een aantal deelnemers achter het net dat vol zat. Dus afgelopen jaar hadden we al een bijeenkomst in augustus of zo vooraf. Dus we hadden echt al alles voorbereiden van, wie wil er meedoen? Welk team kan het? Mensen worden weer onderverdeeld in teams, hè.
0: Ja,
1: wat het beste past. En ja, dat is meteen inschrijven en betalen. En dan, dan ben je zeker van je plek. Hè?
0: Ja.
1: Kijk, en voor de vaste vrijwilligers, net op het punt waar Anton en Pieter Egemeers willen helpen. Die, of ze dat voor 200 mensen doen of voor 150, dat maakt niet uit. Hè?
0: Nee. Kunnen luisteraars nog iets doen om jullie dit jaar te steunen?
1: Ja, doneren, dat kan altijd. Hè. We hebben Team Land Kijk. We krijgen net een donatie binnen van €2340.
0: Zo.
1: Heeft Antoinette Giraud uit Sint-Hubert samen met haar zus. Die hebben gisteren ons Volkswagenbusje opgehaald. Die hebben een wandeltocht georganiseerd. Daar hebben heel veel mensen aan meegedaan en gedoneerd. Antoinette heeft zelf ook ooit hier de Alpe d'Huez meegelopen. En die gunde ons Team Land van Kuik dit bedrag. Dus daar mogen we ook weer bij schrijven. En ja, we zijn al een heel eind over de €80.000 heen. Ik weet nou niet precies, we staan een beetje in de top 3 van de top 5 van alle 6 teams. Dus ja, dat is wel heel mooi, hè.
0: Ja, en
1: daar zijn we ook heel blij mee dat ze daar ons wil doneren. Want al het geld waar naar Big Challenge gaat en Alpe d'Huez gaat 100% naar de KWF. Dus naar bepaalde onderzoeken, daar wordt ook mee uitgezacht. Dus er gaat niks naar de reclame van KWF of de overheid kosten. Het blijft echt allemaal nog onderzoek.
0: Er blijft niks aan de strijkstok hangen, zeggen ze dan. Hè?
1: Ja.
0: Nog even de website waar mensen naartoe kunnen om eventueel donaties te doen.
1: Ja, je hebt Big Challenge en dan kun je Land van Kuik vinden. En dan zie je ook allerlei namen. Je kunt op een naam doneren of op het team.
0: Ja.
1: Dat maakt niet uit. Ja.
2: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Dag Marianne.
2: Hallo Heinz.
1: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
2: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Wat zeg jij?
2: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
2: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
1: Aha, also, aanstaande zondag.
2: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: En Hullen, die moeten gewoonweg niet missen.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.

0: airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws.

0: Goedemiddag. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland na berichtgeving van meerdere media over een datalek. Esther Ouwehand stopt na bijna 7 jaar als leider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Tweede Kamer, dat laat ze vanmiddag in een persverklaring weten. Christine Teunissen wordt de nieuwe fractievoorzitter van de partij die 3 zetels heeft in de Tweede Kamer. Een man van 49 uit de Limburgse gemeente Horst aan de Maas is de enige verdachte die nog vastzit in het onderzoek naar het seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal daarvan. De man zit 14 dagen in voorarrest, dat zegt een woordvoerder van de politie Limburg. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht komt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land is het al druk. Er staat 100 kilometer file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg doe je er een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A2 naar Maastricht. Bij Eindhoven wordt het knooppunt Rocht dus een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Oorschot doe je er een kwartier langer over. En ook op de A73 richting Nijmegen heb je 15 minuten vertraging tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden. De A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens 2 kilometer en 35 minuten vertraging. En de N280 vanuit Mönchengladbach naar Weert tussen de grens en Roermond 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
2: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 11 juni 2026 houdt Stichting Klimsport Mil van 6 tot 10 uur 's avonds een open klimavond aan de Hoogveldseweg 1 in Mil. Tijdens deze gratis kennismakingsavond kan iedereen, jong of oud, ervaren hoe leuk de klimsport is. Bezoekers kunnen onder begeleiding de klimwand beklimmen, leren abseilen of zich wagen aan het uitdagende Speleo Parcours. Ervaring is niet nodig en iedereen kan op zijn of haar eigen niveau deelnemen. Wie interesse heeft in deze groeiende sport, is van harte welkom bij Stichting Klimsport Mil aan de Hoogveldseweg 1 in Mil. Op vrijdag 12 juni 2026 vindt er van 5 tot half 7 s'avonds het Nieuwscafé Land van Kuik plaats in Theater De Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Tijdens deze bijeenkomst worden actuele onderwerpen uit de regio besproken. Het programma bestaat uit interviews, columns, aandacht voor sport, muziek en andere ontwikkelingen uit het Land van Kuik. Iedere editie kent een andere invulling, waardoor bezoekers telkens nieuwe verhalen en gasten kunnen verwachten. Belangstellenden zijn welkom in Theater De Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer.
1: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: van Kuik, streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. In de gemeente Land van Kuik was het slagingspercentage van inbraakpogingen vorig jaar 87,9%. Wat de gemeente op de negende plaats zet in Brabant. Van de 91 geregistreerde pogingen waren er 80 succesvol. Inbraken komen vaker voor bij woningen met een hogere WOZ-waarde. Bewoners worden aangeraden om hun woningen beter te beveiligen. Omroep Land van Kuik zendt de komende avonden om 20:00 de musical Vaart erin uit, ter gelegenheid van de 626e editie van de Boksmeerse Vaart. De musical, die vorig jaar werd opgevoerd, biedt een terugblik op bijzondere momenten uit de geschiedenis van de vaart. De daadwerkelijke processie vindt zondag plaats. In de gemeente Land van Kuik zijn er van 1 tot en met 8 juni meerdere wegafsluitingen. De N321 tussen Grave en Gassel is volledig afgesloten van 1 juni om 6 uur tot 8 juni. Weggebruikers worden omgeleid via de A50, A326 en A73. Het fietspad blijft toegankelijk. De Beerse Baan is van 4 juni om 21 uur tot 8 juni om 6 uur afgesloten voor asfaltvervanging. Evenals delen van de Beerseweg en Raamweg vanaf 5 juni om 21 uur. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Geldermalsen en Zaltbommel. Op de A2 bij Eindhoven richting Maastricht 20 minuten vertraging tussen de knooppunten Eckerswijer en De Hocht. Er staat 4 kilometer door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens een kwartier extra. De N280 Mönchengladbach richting Weert tussen de Duitse grens en Roermond 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: leven in een luxe tijd met schoon warm water uit de kraan en centrale verwarming. Voor Kuik is het echter pas 75 jaar geleden dat er een gasnet en waterleiding aangelegd werden. Co-auteur van het boek Fabrieksarbeid is mannenwerk Chris van Alem vertelt over de totstandkoming hiervan. Kuikenaren Jo van der Heijden en Bert Hendricks vertellen hoe het er daarvoor aan toe ging.
1: Besef dat je eigen opa en oma, zeker als ze boven de 80 zijn, in Kuik geen waterleiding hadden en geen gasleiding. En dat die in behoorlijk primitieve omstandigheden hebben geleefd, die zeker tot in de jaren 50 geduurd hebben.
2: Als ze water nodig hadden, moesten we pompen. En er kwam er water uit, gewoon het grondwater. De kwaliteit, daar keken we niet naar. Daar kwam water uit en daar ging het om.
1: Kuik had na de oorlog stroom, niet veel. Er was een klein elektriciteitsnet, maar er was geen waterleiding. En burgemeester Jansen, die in 1946 hier werd benoemd, die vond dat noodzakelijk, maar die stuitte op een gemeenteraad die daar eigenlijk helemaal geen zin in had. Het is te luxe, zei het ene raadslid. Ander zegt, we hebben prima water uit de pompen. Ja, maar zei de burgemeester, die pompen die zijn vaak geslagen naast het toilet. En dat water wat uit die pompen komt, is smerig, is vies. Afijn, ze hebben er notabene 3 raadsvergaderingen over gedaan voordat uiteindelijk een meerderheid zegt, nou, vooruit dan maar, in november 1951... is men daarmee begonnen. En uiteindelijk zijn er, wat er toen in Kuik aan woningen was, zo'n 600 woningen op aangesloten geweest.
0: Bij het realiseren van waterleiding was Kuik laat. Maar eerder in 1951 liep men juist vooruit als plattelandsgemeente door het realiseren van een eigen gasnet.
1: Er waren bedrijven die zich in Kuik wilden vestigen en die hadden gas nodig. Dat was wel belangrijk, want Jansen zegt, ja, de industrie moet dat hebben, maar ook huishoudens die niet op een gasnet zijn aangesloten, dat lijkt wel de rimboe.
2: Ik heb er nooit bij stilgestaan. Wij vonden dat een normale gang van zaken, dat bij ons in de keuken, in de Maastraat, daar stond gewoon een fornuis. En daar kookte mijn moeder op. En toen ging het, totdat op een gegeven moment het gas in Kuik, in die grote tanks. Maar toen woonden wij al op de Katwijkse weg.
1: Jansen had dat gelezen in allerlei vakbladen waarin stond dat ze in Amerika van die grote propaantanks hadden staan. Dat hebben ze nageaapt in Kuik. Dus op de plek waar nu Hofmans wonen zit, kwamen uiteindelijk 3 hele grote tanks te staan van elk 40 kubieke meter. Het gas werd per spoor aangevoerd door Shell. En dat werd in die gastanks gestopt. En daarmee had men dus een gasvoorziening. Hij spoorde de fabrikant van de gasbuizen in Duitsland aan om haast te maken, ondanks de schaarste na de oorlog. Want Kuik moest en zou snel aan het gas komen. De grote dag was 2 juni 1951... toen het gasbedrijf Kuik klaar was. En ondanks dat eind jaren 50 in Nederland het aardgas in Slochter werd aangeboord, heeft het Kuikse gasnet nog bestaan tot 1966... tot Kuik ook overging op aardgas en daarmee in de moderne tijd terechtkwam.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Het heeft ruim 10 jaar geduurd, maar de muzikale vriendschap tussen de koning van de dansscene en de grootste hitmachine ter wereld is eindelijk officieel verzilverd. Martin Garrix en Ed Sheeran vonden elkaar in een hotelkamer op Ibiza en het resultaat is een anthem dat gebouwd is voor de allergrootste stadions en de warmste festivalzomers. De akoestische gitaar ontmoet de dikke mainstage synth en geloof me, deze wil je de hele dag op herhaling zetten. En dat is ook meteen de titel, Repeat It.
3: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Drentse gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7 uur morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe.

0: met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland na berichtgeving van meerdere media over een datalek. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat nu 160 kilometer file. De meeste files leveren tussen de 5 en 10 minuten vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. De A2 van Eindhoven naar Utrecht voor het knooppunt Empel 20 minuten vertraging. De A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens doe je een kwartier langer over. N280 Mönchengladbach richting Beert tussen de grens en Roermond-Oost. 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kerkhofplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen! Kom je ook!
1: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.
5: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

Ja, en het is donderdagmiddag en we beginnen aan een nieuwe aflevering van Afslag LVC hier bij Omroep Land van Kuik. Mijn naam is Jan Debe. Ik heet je van harte welkom bij dit gezellige radiofeuilleton wat gaat duren tot 6 uur. En ik neem je mee van je werk naar huis toe. Of misschien andersom, afhankelijk van waar jij naartoe moet. Laat lekker de radio aanstaan. Nou, dan gaan we het niet hebben over My God, wel over de Boksmeerse vaart straks. Dat is een traditie in Boksmeer. Een heilig bloedprocessie heet dat eigenlijk, die elke... jaar 2 weken na Pinksteren wordt gehouden. Daar gaan we het straks eventjes over hebben, maar dat is tegen 5:10. Verder de agenda. We hebben het streeknieuws, het verkeer en de beurs natuurlijk voor je. En een verjaardagsplaatje voor Raymond Jans, onze directeur. Die werd aangevraagd door een vriend van de show. Die zegt van, goh, die jongen is vandaag jarig. Feliciteer hem. Nou, Raymond, bij deze van harte natuurlijk. En we draaien Phil Collins voor je met...

0: Ja, dit blijft goed. En die man die kan ook erg lekker drummen. Phil Collins hoorde je hier in Afslag LVC met Sir Studio. En voor de rest gaan we zo meteen verder naar nieuwe muziek. En dat doen we met Bella Kay. En I love it, I love it, I love it. Ik zou zeggen, nou gaat u alvast maar liggen. Dan gaan we eerst nog even het verkeer met je doornemen. En dat doen we door even te kijken. Onder andere op de A50. Daar hebben we 4 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Grijshoort en de Rijnbrug. En 2 kilometer langzaam rijden tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. Verder nog 5 kilometer. Daar ben ik even mijn draad kwijt. Oh, hier. 5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. En dan de A370 nog. Daar hebben we 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc. En dit is nieuw.

0: Salt and Pepper hoorde je op je radio. En You Showed Me. Ik had het niet goed gelezen. Ik dacht dat stond You Shaved Me. Maar dat is dan een heel andere hobby, zeg maar. Hè, sommige mensen ook, hè, denk je dan. Wat moet je ermee? Daar gaat het trouwens zometeen in het volgende liedje over. Onderweg namelijk Some People van Cliff Richard. Maar eerst kijken we eventjes in de agenda met je van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Agenda.
2: Op donderdag 11 juni 2026 kunt u vanaf 10 uur tot ongeveer 12 uur deelnemen aan een gratis wandeling door historisch Boksmeer. De wandeling trekt vanaf de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer en wordt verzorgd door Groetersland van Kuik. Onder begeleiding van een lokale gids hoort u verhalen over de rijke geschiedenis van Boksmeer, waaronder de kloosters, de sigarenindustrie, de zilversmeden, de Joodse gemeenschap en de belangrijke rol van de Maas. Mooie gelegenheid om Boksmeer op een andere manier te ontdekken. Vertrekpunt is de Weijer, Raadsingel 1 in Boksmeer. Op donderdag 11 juni 2026 houdt Stichting Klimsport Mil van 6 tot 10 uur 's avonds een open klimavond aan de Hoogveldseweg 1 in Mil. Tijdens deze gratis kennismakingsavond kan iedereen, jong of oud, ervaren hoe leuk de klimsport is. Bezoekers kunnen onder begeleiding de klimwand beklimmen, leren abseilen of zich wagen aan het uitdagende Speleo Parcours. Ervaring is niet nodig en iedereen kan op zijn of haar eigen niveau deelnemen. Wie interesse heeft in deze groeiende sport, is van harte welkom bij Stichting Klimsport Mil aan de Hoogveldseweg 1 in Mil.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het land.

man maakt toch wel heel veel veelzijdige plaatjes, kan je zeggen. Deze Cliff Richard. Some People heette die. En die hoorde hier in afslag LVC. Ja, precies. Zometeen tijd voor het streeknieuws van 4:30. Maar eerst nog even Etje Schiel.

0: Goeie plaat op zich, hoor, deze Don't van Ed Sheeran. Ja, dat was alweer een tijdje geleden. Hè. Dat was een beetje meer in de eerdere jaren van zijn carrière. Want de man is inmiddels toch al wel weer een behoorlijk tijdje bezig natuurlijk. Zometeen nog muziek voor je onderweg van Mikael Brown. Ik noem maar eventjes een naam. Mai Tai zag ik staan. Madonna zie ik staan. Dus blijf vooral lekker luisteren. Eerst gaan we even naar het streeknieuws van 16:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. In de gemeente Land van Kuik was het slagingspercentage van inbraakpogingen vorig jaar 87,9%, wat de gemeente op de 9e plaats zet in Brabant. Van de 91 geregistreerde pogingen waren er 80 succesvol. Inbraken komen vaker voor bij woningen met een hogere WOZ-waarde. Bewoners worden aangeraden om hun woningen beter te beveiligen. Omroep Land van Kuik zendt de komende avonden om 8 uur 's avonds de musical Vaart erin uit, ter gelegenheid van de 626e editie van de Boksmeerse Vaart. De musical, die vorig jaar werd opgevoerd, biedt een terugblik op bijzondere momenten uit de geschiedenis van de vaart. De daadwerkelijke processie vindt zondag plaats. En nog even dit. In de gemeente Land van Kuik zijn er van 1 tot en met 8 juni meerdere wegafsluitingen. De N321 tussen Graaf en Gassel is volledig afgesloten van 1 juni om 6 uur tot 8 juni. Weggebruikers worden omgeleid via de A50, A326 en A73. Het fietspad blijft toegankelijk. De Beerserbaan is van 4 juni om 9 uur 's avonds tot 8 juni om 6 uur in de ochtend afgesloten voor asfaltvervanging. Evenals delen van de Beerseweg en Raamweg vanaf 5 juni om 21 uur. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden.
0: Dan kijken we nog eventjes naar de verkeerssituatie rondom het Land van Kuik. Op de A50 heb je 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Grijshoort en de Rijnbrug. Dan de A59, 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Den Bosch-Maaspoort en Den Bosch-West. En op de A73 komen we dan, daar heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen.
4: VIP Dance Classics.
5: Thank God it's Friday.
4: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
5: Thank God it's Friday.
4: VIP Dance Classics.

altijd wel voorop passen hoor. Vrouwelijke intuïtie, female intuition. Het luisteren naar Mai Tai, daar moet je zeker voor oppassen. Zeker als man zijnde, dat dan wel. Goed, zometeen kan je gaan luisteren naar Madonna met Express Yourself. Maar eerst even Michael Brown, die deed het heel goed natuurlijk. Evenals haar dochter Sinita, die later furoren maakte bij Stargate en Waterman met plaatjes als Toy Boy. Deze dame die zingt over dichtbij de perfectie. Close to perfection.

0: Ja, zo heette die plaat. Maar dan was het natuurlijk met Express Yourself. De boodschap lijkt me duidelijk. Goed, we gaan eventjes naar de verkeerssituatie kijken. Op de A50 heb je inmiddels 8 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. En 4 kilometer stilstaande verkeer tussen de Julian Ewellbrug en afrit Sint-Oederode. Dan nog 8 kilometer stilstaand verkeer tussen de Maasbrug en afrit Os-Oost. Dan de A59. Daar heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Oosterhout. Oh, dat is een beetje uit de buurt. En afrit Terheide, die moet ik er even uithalen uit de lijst. Hè? En 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Engelen en afrit Nieuw-Kuik. En dat zijn ze voor nu.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Slechte middelen op je radio en To Deserve You, zo heette deze plaat. Zo vaak hoor je niet zoveel meer van deze artiest natuurlijk. Maar ja, hier bij Omroep Landverkuik hoor je dit soort platen gewoon af en toe lekker voorbij komen. Goed, dan is het komend weekend tijd voor de Boksmeerse Vaart. En dat is geen kanaal waar je je fiets in kan droppen of iets dergelijks, hè? Of je afval, nee, dat niet. Het is, zoals het officieel heet, een heilig bloedprocessie. En Dion maakte daar een reportage over. Luister mee.
1: Komend weekend vindt voor de 626e keer de Boksmeerse Vaart plaats. Aan de lijn is Eline Hutte, voorzitter van Stichting Comité Boksmeerse Vaart. Eline, even voor de leek, wat houdt die Boksmeerse Vaart nou ook alweer in?
2: De Boksmeerse Vaart is eigenlijk een van de oudste tradities uit Boksmeer. We hebben namelijk in Boksmeer 626 jaar geleden een heilig bloedwonder gehad. En dat hield eigenlijk in dat onze pastoor, die twijfelde op dat moment een beetje aan zijn geloof. En toen stond hij achter het altaar en op dat moment twijfelde hij daaraan. En toen schudde hij de wijn in de kelk. En op dat moment begon die kelk te overstromen met bloed. En dat bloed is op een doekje terechtgekomen. Dat was natuurlijk zo bijzonder, want voor hem was het een bewijs dat het allemaal bestond waar hij in geloofde. En dat was natuurlijk voor iedereen heel bijzonder, want dat was een wonder. En sindsdien werd dat wonder eigenlijk gevierd. Dus dat is ook altijd heel belangrijk eigenlijk voor de economie van Boksmeer geweest. Want daar kwamen de goudsmeden, diverse smeden, eigenlijk kwam de hele economie op de gang. Omdat hier een wonder was gebeurd. En dat vieren we eigenlijk vandaag de dag nog steeds. Altijd twee zondagen naar Pinksteren. Dat doen we door middel van een processie. Ik denk dat ongeveer de helft van de deelnemers kinderen zijn. En dan heb ik het over basisschoolkinderen. En de helft zijn volwassen deelnemers. De kinderen en de volwassenen hebben allerlei speciale kledij aan. Er worden reliquieën meegedragen. De kinderen hebben bijvoorbeeld, ik weet niet, een bruidje zijn of schildknaap. Het ziet er ook heel erg aandoenlijk uit.
1: Het programma is breder dan dat. Kun je iets vertellen over hoe het programma er dit jaar uitziet?
2: Voor de processie is er nog een heilige mis. Daar begint het ook mee. Daar sluit de processie overigens ook mee af. En de rest van het weekend zijn er ook nog activiteiten. Zo stond de zaterdagavond is er ook een heilige mis. En aansluitend is het event Boksmeer zingt de Vaart erin. Er wordt op het Wilhelminaplein komen diverse koren komen zingen. Het is eigenlijk altijd een hele gezellige feestelijke avond. En op de vrijdagavond spelen de joekels op dat plein nog.
1: Op welke manier proberen jullie nou die Boksmeerse Vaart interessant te houden voor mensen jaar op jaar?
2: Dat gaat gelukkig heel erg aardig. We hebben veel trouwe fans. Het is ook zo, het is een traditie die natuurlijk over verschillende generaties heen gaat. En dat is ook meteen het hele mooie. Het is opa en oma's vieren samen met hun kleinkinderen. Alleen ook de ouders die ertussen zitten hebben vroeger nog meegelopen. Dus daaraan zie je dat het toch wel heel diep geworteld zit, de Boksmeerse Vaart. En wij proberen daar natuurlijk ook op in te spelen door ook met vernieuwende dingen. En met vernieuwende dingen bedoel ik, we geloven ook dat we niet aan de traditie zelf te veel moeten tornen. Maar wel hoe wij de mensen benaderen, bijvoorbeeld op de sociale media. Maar ook de kinderen er elke keer bij te betrekken. Vorig jaar hebben we een musical georganiseerd, een festival. En zo proberen we het ook echt met de tijd mee te gaan. Dat de mensen zien, dit is leuk en het is mooi om samen iets te bereiken en iets neer te zetten. Wat nog teruggaat naar de geschiedenis.
1: Gaat het weer meewerken dit weekend? Weet je dat al?
2: Nou, het ziet er nog niet verkeerd uit voor ons. Zondag is het, de voorspelling is dat het droog is. Een beetje bewolkt, maar goed. Vorig jaar hebben we het heel erg heet gehad. Dus als het iets minder heet wordt, vinden wij ook niet erg.
1: Nou, dat we hopen op een mooi weekend en vooral op een mooie zondag voor de processie zelf. Dankjewel.
2: Ja, precies. Graag gedaan.
0: En tot zover deze bijdrage inderdaad van Dion van Alem. En dat ging over de heilig bloedprocessie, zoals dat heet inderdaad. De Boksmeerse Vaart, mensen. Ja, en ik geloof dat het een goed idee is om aan onze tradities vast te houden. En waar je ook aan moet vasthouden, dat is aan je radiotoestel. Want aan de andere kant van 5 uur gaan we verder met het tweede deel van Afslag LVC. Met onder andere de beurs, meer streeknieuws, het verkeer en nog veel meer goede muziek. Die hebben we trouwens nu ook nog wel eventjes. Je kunt als laatste in dit uur gaan luisteren naar China Easton. Blijf luisteren, tot zo.
3: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij de

0: uw terras, oprit Vlonder en Gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Dag Marianne.
2: Hallo Heinz.
1: Hey, wat doen we gaan staan de zondag?
2: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Wat zeg jij?
2: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
2: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
1: Aha, also, aanstaande zondag.
2: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het kabinet zal niet aandringen op een alternatief voor de snelle stijging van de AOW-leeftijd. Dat heeft minister Hans Velbrief van Sociale Zaken duidelijk gemaakt in een Kamerdebat over de ruzie tussen het kabinet en bonden over de sociale zekerheid. De Drentse gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7 uur morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. En dan het weer. Vanavond nog kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen in het oosten, vooral in de middag, kans op enkele buien. Het wordt morgen ongeveer 18 graden.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.

0: de ANWB. Het is behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. Er staat 280 kilometer file, alleen al in het zuiden. Op de A2 vanuit Luik naar Eindhoven, dan loopt het vast bij Maastricht. Tussen Gronsveld en Meersen, kwartier vertraging door een ongeluk. A2 richting Utrecht tussen Bokstel Noord en Waardenburg. 35 minuten vertraging. En op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
2: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
4: Eerst kopen of eerst verkopen. Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
6: van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

tegenwoordig, hoor. Dan kan je toch niet anders dan concluderen dat er toch wel veel mensen aan de pillen zitten tegenwoordig. Want jongen. 21 Pilots en Drag Pep hoorden hier in Amsterdam LVC. Gelukkig heb je even pauze kunnen nemen.

0: leuke muziek hebben we vandaag. Oh, volgens mij The Nightline was dit van Randy Crawford. En daar heb je geluisterd naar Tina Turner met ook al zo'n knaller Typical Male. En zometeen zie ik nog muziek staan. Oh, dat is ook nog leuk. Van Erasure en Ryan Paris komen nog voorbij. Maar we gaan ook eerst eventjes luisteren naar The Hollies en Bus Stop. Wel vervelend als je daar nou staat in de zeik in de regen. Maar oké, dat is even een ander verhaal. We gaan eventjes kijken naar de verkeerssituatie. Dat doen we eerst eventjes op de A50. Daar heb je 8 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. En 4 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Veghel. Afrit Veghel Noord inderdaad. En afrit Sint-Oederode. 8 kilometer langzaam rijdt het verkeer ook nog tussen de Maasbrug en afrit Os Oost. En dat zijn ze voor nu.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.
1: Dit is Afslag LVC.
3: Uw presentator Jan Deben.

Dank je, radio. Bas Staphorn van de Hollies hier in afslag LVC. Nou, dan gaan we zo meteen eventjes kijken naar de agenda van het Land van Kuik. Die komt er zo meteen nog een keertje aan. Maar eerst gaan we nog eventjes gezellig dansen met je. En dat doen we met deze plaat. Hij werd uitgebracht op prachtig wit vinyl, waar een print op stond van een uit elkaar gespatte bowlingbal in de kleuren van de Franse vlag. En dat is niet zo vreemd, want de plaat heet Parisian Girl. En je luistert naar Ryan Paris, die we onderhand ook kennen, van Dolce Vita. En Eddie Miami van Eventy Records maakte deze prachtige edit van deze geweldige plaat van Ryan Paris. Te vinden bij eventyrecords.com. Ryan Paris op je radio en Parisian Girl.

0: Hier bij Omroep Land van Kuik, zoals je dat elke werkdag kan doen, van 4 tot 6 op jouw radio. Je luisterde naar Ryan Paris en Parisian Girl, zo heette het plaatje. Een leuk liedje wat je misschien wel kan zingen voor een dame als jij toevallig naar Parijs gaat nog met je vakantie. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Zometeen George Ezra op je radio, maar eerst gaan we eventjes kijken in de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Agenda.
2: Op donderdag 11 juni 2026 houdt Stichting Klimsport Mil van 6 tot 10 uur 's avonds een open klimavond aan de Hoogveldseweg 1 in Mil. Tijdens deze gratis kennismakingsavond kan iedereen, jong of oud, ervaren hoe leuk de klimsport is. Bezoekers kunnen onder begeleiding de klimwand beklimmen, leren abseilen of zich wagen aan het uitdagende Speleo parcours. Ervaring is niet nodig en iedereen kan op zijn of haar eigen niveau deelnemen. Wie interesse heeft in deze groeiende sport, is van harte welkom bij Stichting Klimsport Mil aan de Hoogveldseweg 1 in Mil. Op vrijdag 12 juni 2026 vindt er van 5 tot half 7 s'avonds het Nieuwscafé Land van Kuik plaats in Theater de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Tijdens deze bijeenkomst worden actuele onderwerpen uit de regio besproken. Het programma bestaat uit interviews, columns, aandacht voor sport, muziek en andere ontwikkelingen uit het Land van Kuik. Iedere editie kent een andere invulling, waardoor bezoekers telkens nieuwe verhalen en gasten kunnen verwachten. Belangstellenden zijn welkom in Theater de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

positiviteit, hè? Ja, ja, ja. Pretty Shining People, zo heet deze plaat. George Ezra. Ja, je had het wel gehoord. Hè? Pretty Shining People. Ja, als je ze maar goed invet, dan glanzen ze wel. Denk een beetje kokosolie erop of zo. Dan blijven ze lekker glanzen, hoor. Ja, zeker. Ik neem je even mee terug naar 1982... voordat we toekomen aan het streeknieuws van half zes. Want dat doen we zo ook maar eens eerst. Louise Tucker en Midnight Blue.

0: wat is het eigenlijk mooi, hè? Ja, 1982 hebben we het over. Je luisterde naar Louise Tucker en ze zong dit samen met Charlie Scarback. En je hebt geluisterd naar Midnight Blue. En Charlie Scarback, die heet eigenlijk oorspronkelijk Charles John Scarback. En Louise Tucker is een operazangeres eigenlijk, een mezzo-sopraan. En ze is afkomstig uit Bristol, uit de United Kingdom. Ja, dat kunnen we dan ook wel weer zeggen. Goed, we gaan zo meteen nog veel meer fijne muziek voor je draaien. Want Erasure had ik al genoemd. Ik zag Shannon nog voorbij komen. Ik heb ook nog... ik verklap het ook verder niet. Je moet het zo meteen verder maar horen. We gaan eerst naar het streeknieuws van 5:30. Want er is hoog tijd voor.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. In de gemeente Land van Kuik was het slagingspercentage van inbraakpogingen vorig jaar 87,9%. Wat de gemeente op de 9e plaats zet in Brabant. Van de 91 geregistreerde pogingen waren er 80 succesvol. Inbraken komen vaker voor bij woningen met een hogere WOZ-waarde. Bewoners worden aangeraden om hun woningen beter te beveiligen. Omroep Land van Kuik zendt de komende avonden om 20:00 avonds de musical Vaart erin uit, ter gelegenheid van de 626e editie van de Boksmeerse Vaart. De musical, die vorig jaar werd opgevoerd, biedt een terugblik op bijzondere momenten uit de geschiedenis van de vaart. De daadwerkelijke processie vindt zondag plaats. En nog even dit. In de gemeente Land van Kuik zijn er van 1 tot en met 8 juni meerdere wegafsluitingen. De N321 tussen Graaf en Gassel is volledig afgesloten van 1 juni om 6 uur tot 8 juni. Weggebruikers worden omgeleid via de A50, A326 en A73. Het fietspad blijft toegankelijk. De Beerserbaan is van 4 juni om 9 uur 's avonds tot 8 juni om 6 uur in de ochtend afgesloten voor asfaltvervanging. Evenals delen van de Beerseweg en Raamweg vanaf 5 juni om 21 uur. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanavond nog kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen in het oosten, vooral in de middag, kans op enkele buien. Het wordt morgen ongeveer 18 graden.
0: Wat een raar verhaal eigenlijk, hè? Dus 89% van de inbraakpogingen is daadwerkelijk geslaagd. Het slagingspercentage van inbraken. Dus eigenlijk hebben we een grotere hond nodig of een grotere gun. Ja, dat kan ook natuurlijk. Goed, we gaan eventjes naar de verkeerssituatie kijken. Die hadden we ook nog voor je. Op de A50 is het lekker druk. 11 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. En 5 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Veghel-Noord en afrit Eerde. 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os Oost. Dan komen we op de A59. Daar heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Nuland en afrit Rosmalen. En 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen 's-Hertogenbosch-Maaspoort en afrit Nieuw-Kuik. Dan de A73. Tot slot, daar heb ik 1 melding op dit moment, namelijk 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Beuningen.
4: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: Oh ja, Shanna Spiro was dit met The Visitor. En dat was een nieuwe plaat, nieuwe muziek van een jonge artiest. Ze is 21, Lent is jong op dit moment. Ze komt uit Londen, Engeland. En ja, ze werd eigenlijk bekend doordat ze een aantal jaar geleden begon. En dat was ja, een beetje zo in de corona-lockdown-periode. Toen begon ze met optredens op social media. Daar liet ze van zich horen en zien. En ja, daarmee maakte ze toch wel aardig furoren. Dus dat was natuurlijk heel erg leuk, want daarmee werd ze dus ook wel ontdekt. Zo kan je dat wel zeggen. Goed, we gaan eventjes naar het volgende item toe in dit programma. Want we hebben natuurlijk ook verkeersinformatie wederom. Hè. Op de A50, 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 8 kilometer stilstaand verkeer, dat is niet zo mooi, tussen Veghel Noord en afrit Sint-Oederode. 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. En 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. Dan de A59, daar heb je 3 kilometer stilstaand verkeer tussen Engelen en Nieuw-Kuik. En 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Den Bosch Maaspoort en Den Bosch West. En dat zijn ze voor nu.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Dagelijkse fenomeen. We gaan eventjes kijken naar de situatie op de beurzen eigenlijk een beetje. En hoe het ervoor staat. En dan zet ik mijn koptelefoon wat harder, dan hoor ik mezelf ook. Ja, je krijgt na die jaren gewoon disco-oren natuurlijk. Hè. Zo gaan die dingen. Even kijken, de AEX die sloot op 1045,6 punten. We vertrokken van 1044. Dus dat betekent 0,2% erbij vandaag. Dat is leuk. In Engeland hebben we de FTSE 100. Die sloot op 10.360 punten. 0,3% erbij. Dan kijken we naar Amerika. De S&P 500 staat op dit moment op 7563 punten. Dat is 0,1% in de plus. En bij de Nasdaq, ja, daar zitten toch bij die techbeurs, hè, er zitten toch wat fondsen bij die op dit moment aan het corrigeren zijn wat er gisteren allemaal is gebeurd. De Nasdaq die staat op 26.734 punten. Dat klinkt goed, maar het is wel 0,4% in de min. Dat wel. Dan kijken we naar de edelmetalen. Goud wordt verhandeld tegen €3849,90. En voor zilver betaal je €63,50. Prijzen zijn per troy ounce. Tot slot de crypto. Daar gaat het ook wat minder weer op het moment. Voor de bitcoin betaal je €54.822. En voor een ethereum €1525.
1: Let op. De verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd. Dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

staan. En hiermee komen we aan het einde van deze afslag LVC. Zometeen tussen 6 en 7 keer geluisterd naar classics en hits non-stop. Maar om 7 uur, lieve vrienden, hebben we Henk Sente met zijn blues en rock van 7 tot 9. En morgenmiddag is er een nieuwe afslag LVC. En dat doen we dan weer tussen 4 en 6. Dat is dan de vrijdageditie. Fijne avond. Tot morgen. Nou,

0: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Ecoland.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond.
1: Minister Bart van den Brink verwelkomt het Europese asiel- en migratiepact dat vanaf 12 juni ingaat en volgens hem meer grip op migratie geeft. Het pact harmoniseert asielprocedures binnen de EU en versnelt terugkeer van afgewezen asielzoekers. De grootste uitdaging blijft volgens hem effectieve grenscontroles en maatregelen buiten Europa om migratie te beperken. Het gerechtshof heeft een 23-jarige Amsterdammer veroordeeld tot 1 jaar cel, waarvan 3 maanden voorwaardelijk voor de gewelddadige beroving van voormalig autocoureur Robert Doornbos in maart 2023. Doornbos werd bij zijn woning aangevallen, mishandeld en beroofd van zijn Rolex-horloge en telefoon. Het Nederlands elftal is vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK-voetbal. De selectie van bondscoach Ronald Koeman vloog met een KLM Boeing 787 naar New York. Na een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan start Oranje op 17 juni het WK met een groepsduel tegen Japan. Deze wedstrijd zal worden gespeeld in Dallas. Premier Rob Jetten zegt dat het kabinet bereid is de geplande bezuiniging van 6,5 miljard euro op sociale zekerheid mogelijk te verlagen, mits er eerst een akkoord komt over hervormingen van de WW en de WIA. Alternatieve besparingen zijn bespreekbaar en hoeven niet per se binnen sociale zaken te worden gevonden. Daarmee toont Jetten zich flexibeler dan VVD'ers Eelco Heijnen en Ruben Brekelmans. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je nog een half uur vertraging op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Den Bosch-West en Waardenburg. Op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er 20 minuten langer over. De A27 Utrecht-Breda, ook 20 minuten vertraging tussen Lexmond en Werkendam. De A50 Eindhoven-Os tussen Zonnebreugel en Veghel-Noord doe je er 3 kwartier langer over. De N267 van Drunen naar Andel, voor Wijk en Aalburg, is het op onthoud 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dag Marianne.
1: Hallo Heinz.
0: Hey, wat doe je aan de zondag?
1: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: Wat zeg ik?
1: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
1: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
0: Aha, also, aanstaande zondag.
1: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.

0: Kerkhofplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen! Kom je ook!
1: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 13 juni 2026 staat het Vrijthof aan Vrijthof 3 in Vierlingsbeek weer volledig in het teken van het muziekfestival Op de Toffel. De 32e editie van het gratis toegankelijke festival begint om 2 uur 's middags en duurt tot 12:30 's nachts. Bezoekers kunnen genieten van een gevarieerd programma met live optredens van diverse artiesten en bands. Het festival is uitgegroeid tot een begrip in de regio en trekt jaarlijks veel bezoekers. Het evenement vindt plaats op het Vrijthof in Vierlingsbeek. Op zondag 14 juni organiseert Brabants Landschap van 10 uur tot 12:30 een zintuigelijke wandeling op landgoed Tongelaar aan de Tongelaar 12 in Wil. Deze bijzondere activiteit is speciaal ontwikkeld voor blinden en slechtzienden samen met hun begeleiders. Tijdens de wandeling draait het niet om kijken, maar om beleven door te luisteren, voelen, ruiken en soms zelfs te proeven. Deelnemers ontdekken zo de natuur op een heel andere manier.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een 48-jarige man uit Boksmeer blijft in voorlopige hechtenis vanwege de verdenking van misbruik van zijn stiefdochters en het bezit van kinderporno. De rechtbank in Den Bosch heeft dit besloten tijdens een pro forma zitting. Er zijn zorgen over recidive, waardoor schorsing van de hechtenis momenteel niet aan de orde is. De jaarlijkse libellentuintelling vindt plaats van 5 tot en met 7 juni. Inwoners worden uitgenodigd om 15 minuten lang libellen in een tuin of op een balkon te tellen. Deze telling biedt inzicht in de aanwezigheid van libellen in woongebieden en vult de bestaande monitoring aan. Resultaten kunnen worden ingevoerd via tuintelling.nl. De CDA-fractie in Land van Kuik vraagt zich af welke impact een recente uitspraak van de Hoge Raad heeft op thuisonderwijs. Raadslid Angeline Niele heeft schriftelijke vragen gesteld over het aantal vrijstellingen van de leerplicht, de redenen hiervoor en de gevolgen van de uitspraak voor het beleid en de uitvoering in de gemeente. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vooral nog vertraging op deze wegen. De A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michiels-Gestel en knooppunt Empel doe je er 20 minuten langer over. Op diezelfde A2, maar dan vanuit Utrecht naar Den Bosch, heb je een kwartier vertraging voor Zaltbommel. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam 25 minuten extra. De A50 van Eindhoven naar Os tussen Zon en Breugel en Veghel Noord 9 kilometer door een ongeluk. Weg is weer vrij, maar het kost je toch nog 3 kwartier extra. En de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeer.

0: Aankomend weekend vindt voor de 626e keer de Boksmeerse Vaart plaats. Aan de lijn is Eline Hutte, voorzitter van Stichting Comité Boksmeerse Vaart. Eline, even voor de leek, wat houdt die Boksmeerse Vaart nou ook alweer in?
1: De Boksmeerse Vaart is eigenlijk een van de oudste tradities uit Boksmeer. We hebben namelijk in Boksmeer 626 jaar geleden een heilig bloedwonder gehad. En dat hield eigenlijk in dat onze pastoor, die twijfelde op dat moment een beetje aan zijn geloof. En toen stond hij achter het altaar en op dat moment twijfelde hij daaraan. En toen schudde hij de wijn in de kelk. En op dat moment begon die kelk te overstromen met bloed. En dat bloed is op een doekje terechtgekomen. Dat was natuurlijk zo bijzonder, want voor hem was het een bewijs dat het allemaal bestond waar hij in geloofde. En dat was natuurlijk voor iedereen heel bijzonder, want dat was een wonder. En sindsdien werd dat wonder eigenlijk gevierd. Dus dat is ook altijd heel belangrijk eigenlijk voor de economie van Boksmeer geweest. Want daardoor kwamen de goudsmeden, diverse smeden, eigenlijk kwam de hele economie op de gang. Omdat hier een wonder was gebeurd. En dat vieren we eigenlijk vandaag de dag nog steeds. Altijd twee zondagen naar Pinksteren. Dat doen we door middel van een processie. Ik denk dat ongeveer de helft van de deelnemers kinderen zijn. En dan heb ik het over basisschoolkinderen. En de helft zijn volwassen deelnemers. De kinderen en de volwassenen hebben allerlei speciale kledij aan. Er worden reliquieën meegedragen. De kinderen hebben bijvoorbeeld, ik weet niet, een bruidje zijn of schildknaap. Ziet er ook heel erg aandoenlijk uit.
0: Het programma is breder dan dat. Kun je iets vertellen over hoe het programma er dit jaar uitziet?
1: Voor de processie is er nog een heilige mis. Daar begint het ook mee. Daar sluit de processie overigens ook mee af. En de rest van het weekend zijn er ook nog activiteiten. Zoals op de zaterdagavond is er ook een heilige mis. En aansluitend is het event Boksmeer zingt de Vaart erin. Daar wordt op het Wilhelminaplein komen diverse koren komen zingen. Het is eigenlijk altijd een hele gezellige feestelijke avond. En op de vrijdagavond spelen de joekels op dat plein nog.
0: Op welke manier proberen jullie nou die Boksmeerse Vaart interessant te houden voor mensen jaar op jaar?
1: Dat gaat gelukkig heel erg aardig. We hebben veel trouwe fans. Het is ook zo, het is een traditie die natuurlijk over verschillende generaties heen gaat. En dat is ook meteen het hele mooie. Het is opa en oma's die het samen met hun kleinkinderen. Alleen ook de ouders die ertussen zitten hebben vroeger nog meegelopen. Dus daaraan zie je dat het toch wel heel diep geworteld zit, de Boksmeerse Vaart. En wij proberen daar natuurlijk ook op in te spelen door ook met vernieuwende dingen. En met vernieuwende dingen bedoel ik, kijk, we geloven ook dat we niet aan de traditie zelf te veel moeten tornen. Maar wel hoe wij de mensen benaderen, bijvoorbeeld op de sociale media. Maar ook de kinderen er elke keer bij te betrekken. Vorig jaar hebben we een musical georganiseerd, een festival. En zo proberen we het ook echt met de tijd mee te gaan. Dat de mensen zien, hé, dit is leuk en het is mooi om samen iets te bereiken en iets neer te zetten. Wat nog teruggaat naar de geschiedenis.
0: Gaat het weer meewerken dit weekend? Weet je dat al?
1: Nou, het ziet er nog niet verkeerd uit voor ons. Zondag is het, de voorspelling is dat het droog is. Een beetje bewolkt, maar goed. Vorig jaar hebben we het heel erg heet gehad, dus als iets minder heet wordt, vinden wij ook niet erg.
0: Nou, laten we hopen op een mooi weekend en vooral op een mooie zondag voor de processie zelf. Dankjewel.
1: Ja, precies. Graag gedaan.
2: Voor het noorden van het land van Kuik, 93.5 FM. En voor het zuiden van het land van Kuik, 94.0 FM.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. Nederland steunt het Zweedse voorstel om Russische toeristen strenger te weren uit de EU. Minister Bart van den Brink noemt het huidige visumbeleid een dubbel signaal richting Rusland. Zweden wil bij monden van Johan Forssell luxe reizen naar Europa beperken zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt. Een 21-jarige deelnemer aan de Marathon van Utrecht is dinsdag overleden nadat hij zondag tijdens de wedstrijd onwel was geworden. De student van de Universiteit Utrecht werd gereanimeerd en lag enkele dagen kunstmatig in coma. Studentenvereniging Veritas heeft uit rouw alle sociale activiteiten afgelast. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Minister Bart van den Brink verwelkomt het Europese asiel- en migratiepact dat vanaf 12 juni ingaat en volgens hem meer grip op migratie geeft. Het pact harmoniseert asielprocedures binnen de EU en versnelt terugkeer van afgewezen asielzoekers. De grootste uitdaging blijft volgens hem effectieve grenscontroles en maatregelen buiten Europa om migratie te beperken. Het gerechtshof heeft een 23-jarige Amsterdammer veroordeeld tot 1 jaar cel, waarvan 3 maanden voorwaardelijk voor de gewelddadige beroving van voormalig autocoureur Robert Doornbos in maart 2023. Doornbos werd bij zijn woning aangevallen, mishandeld en beroofd van zijn Rolex-horloge en telefoon. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak of bezoek onze website.

0: website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.

Bij Omroep Land van Kuik hoor je deze classics en hits. En ook deze.

zomer. In het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

0: woonkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
3: Bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond. De overheid gaf de afgelopen 5 jaar circa 1,8 miljoen euro uit aan privévluchten. Dat heeft het RTL Nieuws uitgezocht. De duurste reis was van toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans naar Canada. Goed voor ruim 180.000 euro. Ook een reis naar Irak kostte ongeveer 170.000 euro, mede door veiligheidsrisico's en gebrek aan alternatieven. Volgens Axios hebben de Verenigde Staten en Iran een voorlopig akkoord bereikt over verlenging van het staakt-het-vuren met 60 dagen. In die periode zouden onderhandelingen plaatsvinden over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord moet nog definitief worden goedgekeurd door Donald Trump en is ook nog niet bevestigd door Iran. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun 2 kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Het COA en experts vinden tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers rond Ter Apel geen blijvende oplossing. Volgens hen zijn meer opvangplekken en betere uitvoering van de spreidingswet nodig. Asielzoekers reizen nu dagelijks tussen opvanglocaties, wat volgens hulporganisaties onmenselijk is en voor onrust zorgt. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
8: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Dag Marianne.
10: Hallo Heinz.
9: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
10: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
9: Wat zeg jij?
10: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
9: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
10: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
9: Aha, also, aanstaande zondag.
10: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
9: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
11: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
12: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt.

0: het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
1: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

and I'm tired, but I can really, really slide.

0: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Trustbedrijf JSW.
3: Klusbedrijf JSW.
2: De nummer 1 in Ecoland.
3: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
5: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
6: Ja.
7: Ja.
5: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid.

0: met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedenavond. De Russische president Vladimir Poetin zegt bereid te zijn tot compromissen in vredesonderhandelingen met Oekraïne, mits Kiev dat ook doet. Hij stelde in Sint-Petersburg dat het conflict snel kan eindigen als beide partijen concessies doen. Poetin verwees naar het overleg met Donald Trump en beweerde dat Rusland terrein wint. Al worden die claims door westerse analisten in twijfel getrokken. Een week voor het WK voetbal in Mexico-stad protesteren leraren, families van vermisten, boeren en vrachtwagenchauffeurs. Ze blokkeren wegen en eisen aandacht voor hun problemen. Er worden in totaal 13 wedstrijden in Mexico gespeeld. Veiligheidszorgen nemen toe na eerdere gewelddadige confrontaties en drugskartelconflicten rond het Azteca-stadion in de hoofdstad Mexico. Bij Israëlische luchtaanvallen in de Gazastrook zijn donderdag volgens hulpverleners zeker 10 doden gevallen, onder wie 5 familieleden. Een meisje overleefde een aanval op een wooncomplex in Gazastad. Later viel nog 1 dode. Sinds oktober zijn circa 930 Palestijnen omgekomen en sinds 2023 ruim 72.000 volgens lokale autoriteiten. Zwitserland zet 4.000 militairen in voor veiligheid rond de G7-top die van 15 tot 17 juni plaatsvindt onder gastheerschap van Emmanuel Macron. De top vindt plaats bij het meer van Genève, vlakbij de Zwitserse grens. Onder de genodigden is vermoedelijk ook Donald Trump. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij jaren coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
5: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
7: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
8: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Blond van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Blond van Kuik. Een 48-jarige man uit Boksmeer blijft in voorlopige hechtenis vanwege de verdenking van misbruik van zijn stiefdochters en het bezit van kinderporno. De rechtbank in Den Bosch heeft dit besloten tijdens een pro forma zitting. Er zijn zorgen over recidieven, waardoor schorsing van de hechtenis momenteel niet aan de orde is. De jaarlijkse libellentuintelling vindt plaats van 5 tot en met 7 juni. Inwoners worden uitgenodigd om 15 minuten lang libellen in een tuin of op een balkon te tellen. Deze telling biedt inzicht in de aanwezigheid van libellen in woongebieden en vult de bestaande monitoring aan. Resultaten kunnen worden ingevoerd via tuintelling.nl. De CDA-fractie in Land van Kuik vraagt zich af welke impact een recente uitspraak van de Hoge Raad heeft op thuisonderwijs. Raadslid Angeline Niele heeft schriftelijke vragen gesteld over het aantal vrijstellingen van de leerplicht, de redenen hiervoor en de gevolgen van de uitspraak voor het beleid en de uitvoering in de gemeente. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer.
3: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder.

0: eindigen. Een 17-jarige jongen is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot 8 maanden jeugdgevangenis voor het doodtrappen van een 54-jarige man na een ruzie in een fietstunnel in 2024. Het slachtoffer, dat al in een terminale fase van longkanker verkeerde, overleed enkele dagen later. De rechter oordeelde dat het geweld disproportioneel was en de dood heeft veroorzaakt. De Russische president Vladimir Poetin zegt bereid te zijn tot compromissen in vredesonderhandelingen met Oekraïne, mits Kiev dat ook doet. Hij stelde in Sint-Petersburg dat het conflict snel kan eindigen als beide partijen concessies doen. Poetin verwees naar het overleg met Donald Trump en beweerde dat Rusland terrein wint. Al worden die claims door westerse analisten in twijfel getrokken. Een week voor het WK voetbal in Mexico-stad protesteren leraren, families van vermisten, boeren en vrachtwagenchauffeurs. Ze blokkeren wegen en eisen aandacht voor hun problemen. Er worden in totaal 13 wedstrijden in Mexico gespeeld. Veiligheidszorgen nemen toe na eerdere gewelddadige confrontaties en drugskartelconflicten rond het Azteca-stadion in de hoofdstad Mexico. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
2: Dag Marianne.
3: Hallo Heinz.
2: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
3: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Wat zeg je?
3: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
3: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
2: Aha, also, aanstaande zondag.
3: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
1: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Plan van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 915.

Je kunt iemands hart proberen te lijmen tot je er zelf bij neervalt, maar soms is de beste remedie simpelweg loslaten. Olivia Rodrigo deelt die harde les op haar nieuwste single The Cure.

0: Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

Omroep Bland van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Bland van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Kerkhofplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen! Kom je ook!
1: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond.
1: De FIFA-fabriek Vuvuzela's tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaiende geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De Vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA-wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Een 17-jarige jongen is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot 8 maanden jeugdgevangenis voor het doodtrappen van een 54-jarige man na een ruzie in een fietstunnel in 2024. Het slachtoffer, dat al in een terminale fase van longkanker verkeerde, overleed enkele dagen later. De rechter oordeelde dat het geweld disproportioneel was en de dood heeft veroorzaakt. De Russische president Vladimir Poetin zegt bereid te zijn tot compromissen in vredesonderhandelingen met Oekraïne, mits Kiev dat ook doet. Hij stelde in Sint-Petersburg dat het conflict snel kan eindigen als beide partijen concessies doen. Poetin verwees naar het overleg met Donald Trump en beweerde dat Rusland terrein wint. Al worden die claims door westerse analisten in twijfel getrokken. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Ecoland.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: Dag Marianne.
1: Hallo Heinz.
0: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
1: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: Wat zeg jij?
1: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
1: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
0: Aha, also, aanstaande zondag.
1: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
3: Klusbedrijf JSW.nl.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Omroep Land van Kuik.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedenacht. Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 17:15. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzelas tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een 48-jarige man uit Boksmeer blijft in voorlopige hechtenis vanwege de verdenking van misbruik van zijn stiefdochters en het bezit van kinderporno. De rechtbank in Den Bosch heeft dit besloten tijdens een pro forma zitting. Er zijn zorgen over recidieven, waardoor schorsing van de hechtenis momenteel niet aan de orde is. De jaarlijkse libellentuintelling vindt plaats van 5 tot en met 7 juni. Inwoners worden uitgenodigd om 15 minuten lang libellen in een tuin of op een balkon te tellen. Deze telling biedt inzicht in de aanwezigheid van libellen in woongebieden en vult de bestaande monitoring aan. Resultaten kunnen worden ingevoerd via tuintelling.nl. De CDA-fractie in Land van Kuik vraagt zich af welke impact een recente uitspraak van de Hoge Raad heeft op thuisonderwijs. Raadslid Angeline Niele heeft schriftelijke vragen gesteld over het aantal vrijstellingen van de leerplicht, de redenen hiervoor en de gevolgen van de uitspraak voor het beleid en de uitvoering in de gemeente. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind.
3: VIP Dance Classics.
4: Thank God it's...
3: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
4: Thank God it's...
3: VIP Dance Classics. Dichterbij dan je denkt.

0: Hey Alice, would you be my girl?
1: Y'all can break out if you want to. We just gonna keep going till the lights go out.
2: Click.
1: Baby, you're the greatest.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedenacht. Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 17:15. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzela's tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaiere geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA-wereldkampioenschap in 2010.

0: land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind.
1: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
2: De Avondclub.
1: Naar Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

0: Dit is het nieuws.
1: Goedenacht.
0: Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van de Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:45. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzelas tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.